0: Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino.

0: schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS.

0: Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
10: Dit is Flevoland.
11: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na een frisse start warmt de zon de lucht vanochtend op. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt nog warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met dagelijks regen of een bui. De maxima liggen dan tussen 17 en 19 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
15: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel.

0: zichtbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
12: Dit is Flevoland.
13: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na een frisse start warmt de zon de lucht vanochtend op. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt nog warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met dagelijks regen of een bui. De maxima liggen dan tussen 17 en 19 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Maurits Radam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakte.

0: te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Dit is Flevoland.
12: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na een frisse start warmt de zon de lucht vanochtend op. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt nog warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met dagelijks regen of een bui. De maxima liggen dan tussen 17 en 19 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,4. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 50,1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file deze zondagochtend en ik sta op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer door de afgesloten A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: fietsparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: do.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, druimus of peutermelk, €12,99.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na een frisse start warmt de zon de lucht vanochtend op. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt nog warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met dagelijks regen of een bui. De maxima liggen dan tussen 17 en 19 graden.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staat er file door wegwerkzaamheden. De A12 is dit weekend afgesloten en dit veroorzaakt file op de omrijroute via de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio,

0: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Straks op de radio, adres onbekend.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij knooppunt Hattemerbroek een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
1: OG's. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Dit is Flevoland.
6: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag. Ja, gelukkig, daar zijn we weer in de volle studio. Omringd door verhalen waar we binnen gaan, waar we stil van worden. Dat je het weet, het is gedaan met rust. Wie weet gaat straks bij jou de telefoon. Door wie hoop jij nog eens gezocht te worden? En als je ons weer wil helpen, leg ons gratis nummer alvast vast in je telefoon. Weet je het nog? Het is 0800 30 30 300. In die volle studio, bekende gezichten. Deze zijn van voorjaar 2025. Er zijn niks veranderd, tenminste van de een weet ik het niet. Aad Duivenstein vertelde toen over zijn rossige vriend Kees Slaman uit het Westland. Over vakanties met een tent die groter was dan de auto, dan de lelijke eend. Alleen, Aad kon hier niet zijn. En Kees die zegt, ja, ik ben gevonden, ik kom toch gezellig. Een omgekeerde zoektocht dus een beetje. Hij had een lijst bij zich als handleiding met punt voor punt herinnering aan toen. Maar op een gegeven moment was de tijd om, werd de tijd voor muziek. Nou, dat klonk toen zo.
2: En we gingen zondagsmiddag natuurlijk altijd soep eten bij je moeder.
3: Ja.
2: Even bijpraten met je broers.
3: Ja.
2: En Wim heeft natuurlijk het torenzicht nagebouwd, het kasteel.
3: Ja.
2: En we gingen altijd gitaar spelen op de bank.
1: Nou, we doen de hele lijst.
2: En met jou en Noel Valk.
3: Ja, anders. Ja.
2: Ja, en dan gingen we naar de Hoek van Holland discotheek Seurtje Peppers.
3: Ja.
1: En daar werd heel wild gedanst.
2: En daar had je een hele knappe nicht altijd meegenomen. Met hele mooie zwarte ogen.
3: Oh ja, Betty.
2: En Betty Valentin.
1: Aad, hij is nog steeds met de vrouw die in die doos zat.
2: Ja. En er was een goede sfeer en muziek. En dat was de tijd van een Iron Butterfly in een Cadde de Vita.
1: Oh ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Nou, dat was een leuke tijd.
2: Nou. Ja, we gingen op vakantie naar Frankrijk met die twee eendjes en een kever.
1: Ja, in die bungalow tent.
2: In die tent. Ja, en er was ook Wim, Aad, Kees, Nol en Aad Kester was erbij.
1: Hé. Hey. Ja, zo ging dat toen. Beste Kees, jij bent gewoon weer terug. Je had genoeg gesprekstof. Is inmiddels alles afgewerkt van die hele lijst?
2: Ja, we hebben eigenlijk de hele lijst nagelopen met Aad. En ik heb een hele goede verstandhouding met elkaar.

0: We appen ook heel veel en we praten ook.
1: Ja, want jullie waren toen twintigers en nu in de 70. Nu zien we jou ook voor het eerst, Aad.
2: Ja.
1: Is de vriendschap wat jou betreft hersteld? Kan dat nog na al die jaren?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En het is ook gewoon leuk om... Iemand waar je vroeger een vriend was en zulke leuke dingen hebt gedaan. En dan op een gegeven moment kwijtraakt. En dan na al die jaren afvraagt van, ik zal die best eens weer zullen zien.
1: Ja, dat kunnen mensen allemaal doen op adresonbekend.nl. Ik weet dat jouw lichaam je een hele tijd in de steek heeft gelaten.
2: Ja, klopt.
1: Dan komt er een vriend van toen terug. Denk je dat dat helpt in het herstel, zo'n vriendschap?
2: Ja, nou... Ja, ik vind een goede vriendschap is voor mij heel erg belangrijk.
1: Ja, zo is het. Dat is Adres Onbekend. En ontzettend fijn dat jullie bij ons zijn deze middag. En je weet dat Adres Onbekend begint aan het laatste hoofdstuk. Na 55 jaar is het eind in zicht. We worden wegbezuinigd per 1 januari. En dan willen we er liever nog niet aan denken hoeveel zondagen we nog met je mogen delen. Maar dat zijn er 17. En één van ons is al verdwenen. Sterverslaggever Emilie de Boer is ons voorgegaan.
3: Ik ben Emilie de Boer en ik ga de boer op om jouw zoektocht op te halen. Elke week weer. Regio in, regio uit.
4: Ze kwam hier als Friese stagiaire van begin 20 binnen.
3: Goedemorgen, het is mijn Emilie de Boer van de KRO, van het programma Adres Onbekend.
5: Goedemorgen.
3: Ik hou misschien een hele gekke vraag, maar ik ben op ziek. Na iemand die de Elfstedentochtskaart had, een jongetje zo'n jongetig. Hebben je persoonslijsten van de meesten die de Elfstedentochtskaart hadden toen?
4: Amy was er in veel talen. Ze reisde het land door, regio in, regio uit. Diana zocht haar vader. Amy vond hem in een hoge flat en ze moest daar praten als brugman.
3: Emily de Boer en ik werk voor een radioprogramma. En dit is een oude bekende van u.
6: Ik vraag me godverdomme wat. Jullie overvallen me zo ontierlijk.
3: Dat weet ik.
6: Waar ik over... Ik denk aan alles, maar behalve van dit.
3: Leg dat dan eens uit.
6: Nog belazerd.
7: Hoezo belazerd?
6: Wat denk je zelf?
7: Ja, door haar.
6: Ik heb er nooit bij stilgestaan.
3: U wist het niet natuurlijk.
6: Nee.
3: Maar als u nou even de tijd hiervoor neemt.
4: Nog een talent... Ongebreideld enthousiasme. Via dating vond Jan van 84 een vrouw, Stella van al 92. Amy onderzocht na een week of wat hun status was.
3: Ik kan het niet geloven dat jullie nog steeds gewoon hier
8: wij
3: samen zijn.
8: Wij zelf niet.
9: Nee, hij zegt het net nog.
8: Net nog. Ik ken er met mijn pet niet bij.
4: Uiteindelijk trouwden ze ook. En wie was hoorbaar als getuige?
10: Jan schuift de ring aan de vinger van je vrouw Stella.
3: Nou, harder Jan.
4: Hoofd van de zoekbrigade, brenger van veel goed nieuws. Deuren gingen voor haar open.
3: Maar het is een en al feest, want hij hangt aan de telefoon.
11: Oh,
3: draai je maar om. Want Mansoor, ongelooflijk knappe man trouwens. Ik heb hem net gezien. Die is hier. Hallo.
4: Dag Amy, 15 jaar hebben we van haar mogen genieten. Ergens in Amsterdam komt nu een middelbare school oren tekort. Want is verrijkt met haar. Nu hun mevrouw de Boer. Zij heeft een moedige stap gezet.

0: dat hoort, weet je dat het grote zoeken weer is begonnen. Welcome back door John Sebastian.
1: Johan kan hier niet zijn. Hij zit met zijn been in het gips in Breda aan de telefoon. Het is nu bijna 3 jaar geleden toen hij ook telefoon kreeg. Hij werd compleet overvallen, want zijn eerste liefde belde hem. Connie van Meel uit Terheiden. Het knappe meisje dat hem verdrietig achterliet in het jaar 1960. Op Goede Vrijdag, dat vergeet hij niet meer. Dat ene telefoontje bracht hem zo in de war dat hij haar nummer direct kwijt was. Belde Connie hem nog maar eens.
0: Ja, doet ze dat maar vandaag. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Johan van Doesburg, wat is daar gebeurd? De telefoon ging en aan de andere kant zegt iemand hallo met Connie?
2: Ja, inderdaad, zo is het gegaan. Zei je met Connie van Meel, weet je nog wie ik ben? Ik zei, ja, dat weet ik zeker nog wel. Dat ben ik niet vergeten. En ze stelde eigenlijk voor om contact te hebben. En ik was daar totaal door verrast. Nooit zoiets verwacht. Want ja, het was ook al zo lang geleden. Ja, en het vervelende was, het kwam op een totaal ongelegen moment ook nog.
0: Wat was het ongelegen moment? Wat was er aan de hand?
2: Nou, ik was toen heel druk doende met de mantelzorg voor mijn vrouw. En ik dacht, wat moet ik hier nu mee? Ja. Ik dacht, ja, ik schuif het even door. Ik heb gezegd toen, ik kom hierop terug. Ik bel je later wel.
0: Ja, en luisterde uw vrouw toen mee?
2: Ja, die stond erbij.
0: Oh, ja. Dat maakte het nog ongemakkelijker.
2: Ja, ik vond het ook niet gepast om op dat moment dat te gaan doen. Ja. Ik dacht, nou, ik kijk later wel. En op die telefoon kon je dus zien wie dat er gebeld had. Alleen toen niet. En later bleek dat die functie het ook niet meer deed. Dus ik was het nummer kwijt.
0: Ja, vanwege de functie toen, op je telefoon, ja.
2: Ja, en ik ben toen gaan zoeken. En nou ja, ik heb van alles geprobeerd, maar niet kunnen achterhalen.
0: Nee, wat zal zij gedacht hebben? Die Johan, die zegt zo weinig?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik vraag me ook af, waarom heeft ze me toen gebeld? Was meer dan 60 jaar geleden zonder enig contact. En ja, mogelijk is ze mij ook misschien niet helemaal vergeten.
0: Nee, dat lijkt
2: dus
0: zo.
2: Dus die vraag, ja, die bleef bij mij hangen van hoe zit dat?
0: Ja, Connie van Meel, als u dit hoort, bel 0800 30 30 300. Dan gaan wij het wel over u hebben, mevrouw van Meel. Want zij was je eerste liefde?
2: Ja. Die ben ik tegengekomen in augustus 1959. Met een groepje jongens gingen we zwemmen in Oosterhout. En het was een nichtje, geloof ik, van een van die jongens. En die ging dus mee. Nou, ik zag haar toen voor het eerst. En nou ja, ze maakte wel indruk. Vond het een hele mooie verschijning. Mm-hmm. Er is toen nog geen afspraak gemaakt. Ik was toen nog redelijk groen ook.
0: 16 jaar later, zo te zien.
2: Ja, later kwamen we elkaar tegen, want onze routes naar school, die overlapten elkaar deels. En we stonden voor dezelfde overweg stil. En ja, toen kwamen we toch weer in contact met elkaar. En ja, verkering is misschien een groot woord, maar het was allemaal niet zo spectaculair. We zijn in ieder geval gezamenlijk een aantal dingen gaan doen. Bezoek aan een museum, een expo, nog een keer gaan zwemmen, schaatsen op natuurreis, een keer mee naar carnaval.
0: Ja, allemaal
2: dat
0: leuk.
2: En in Breda ook bij.
0: En je noemt en haar wel je eerste liefde.
2: Jawel, en vooral veel op en neer fietsen naar te rijden.
0: Ja. Wie heeft dit, wie heeft hier een eind aan gemaakt aan deze relatie?
2: Zij zelf.
0: Waarom?
2: Dat was, ja, dat vroeg ik me ook af, maar blijkbaar ben ik niet boeiend genoeg geweest in die tijd.
0: De groen misschien?
2: Dus, ja, dus op Goede Vrijdag 1960 zei ze van, dat is over, ik maak het uit. En ja, misschien dat ik in die tijd ook ja, nog iets of wat verlegen was. Dat is later wel een eind aangekomen, want ik ben het onderwijs ingegaan. Ja. En dan moet je wel zorgen dat je altijd zelf de regie hebt.
0: Ja. Ja, dat moest Connie eens weten. Dat heeft ze nooit kunnen horen, want ze belde en je kon weinig terugzeggen. Je hebt nu de regie over deze zoektocht. Ik zie ook, je hebt de foto's erbij gepakt. Gaan we ook zo doen in de uitzending. Maar nou, zij zelf nog. Wij zoeken Connie van Meel uit Terheide, geboren 1944.

0: De George Baker Selection in The Little Green Bag. Fijn dat we er weer zijn, tenminste. Dat vinden wij. Een telefoontje roerde veel aan. Connie van Meel, de eerste die het hoofd van Jan, toen nog Johan van Doesburg, op hol bracht. En dat doet ze 65 jaar later nog eens. Want zij belde, zij moet nu 82 zijn, hij al 83. Ze belde hem in Breda. En die telefoon ging weer neer. En je denkt, ik wil haar weer spreken. Kwam zij toen weer helemaal boven, Johan, bij je?
1: Ja. Echt wel. En ja, er kwam weer van alles boven. Terug naar die tijd. En ja, ik moet ook zeggen, ze is nooit helemaal uit gedachten geweest. Een aardig voorbeeldje is, ik luister graag naar Radio 5. En als Buddy Holly langskomt met Peggy Sue, dan zie ik altijd het beeld van Connie weer.
0: Ja, en jouw vrouw, die er nu niet meer is, wist dat ook?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit veel over verteld. Nee.
0: Het was tussen jou en haar. Ja. Ja. Maar kennelijk is ze je dus niet vergeten.
1: Nee, blijkbaar. Ik heb geprobeerd van alles om ze te achterhalen. Gezocht in de regio Terheide. Maar dat leverde allemaal niets op. Dat is een doodspoor.
0: Ja. En jij weet alles nog tot in detail. Wat zegt dat? Is dat vanwege Connie of heb jij gewoon een ijzersterk geheugen?
1: Ik denk het laatste. Ik ben het onderwijs ingegaan. Ik heb wat artes gehaald. Ik ben begonnen met Frans, daarna economie en vervolgens geschiedenis. En dat is mijn hoofdvak geworden.
0: Ja.
1: En een wapen van een geschiedenisleraar is natuurlijk een goed geheugen.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, vandaag krijgt deze geschiedenis een nieuwe episode. Belt Connie van Meel nog eens, maar nu dan wel naar ons. Gratis, maar nooit voor niets. 0800 30 30 ja. 300. En zij is er gelukkig nog wel, ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman.
2: Ja, en die zoekbrigade die staat te popelen om weer te beginnen na de zomer. En ze zijn ook direct in jouw zoektocht gedoken, Johan. Een snelle zoekronde op de achternaam van Meel, Terheide, levert niet direct iets op. Dat zei jij zelf ook al. Dus ja, wat kunnen wij dan verder doen voor jou? Nou, ik denk waar wij het allerbeste in zijn, namelijk samen met alle luisteraars proberen om dichterbij te komen. En de eerste reacties op je verhaal, die komen ook al binnen. Zo reageren Peter en José dat ze ook in de hoofdstraat in Terheide hebben gewoond. Ze zeggen, ja, buurmeisje Connie, die hebben wij wel gekend. Maar ja, waar ze gebleven is, geen idee. En ook Kitty reageert en zij zegt, Connie van Meel was een vriendinnetje van mij van de lagere school. We hebben zelfs nog contact gehouden toen we alle twee verkering kregen. Dus dat klinkt veelbelovend. Ja. Maar, zeg ik er gelijk bij, maar helaas heeft Kitty ook al jaren geen contact met Connie. Dus zij kan ons niet verder helpen. Ze wordt wel herkend. Maar ja, nu is het nog wachten op die ene verlossende tip die ons naar het nu brengt, waar Connie nu zou kunnen zijn. En dus moeten we oproepen, zit jij nu thuis te luisteren en heb jij wel contact gehouden met Connie van Meel? Of ken je iemand anders uit Terheide met die achternaam bijvoorbeeld? Bel ons dan even op 0800 30 30 300 of je kunt ons ook mailen op zoeken@adresonbekend.nl.

0: Shoes in Texas is een enorme hit in de Verenigde Staten. Is het hier de doorbraak van Ella Langley? Wij banen ons een weg door de veelheid aan verhalen van afgelopen zomer.
1: Word ik gezocht?
0: Een liefde die eindigde met een hersenschudding. Jij werd aangereden, Ineke van Gent. En je vriend van toen, Lex, herinnert zich dat hij aan je bed stond. En dat dat min of meer gelijk ook jullie afscheid was. Beetje vaag. Het was in Voorschoten. Hij werkte bij de marechaussee. En het boterde niet zo goed tussen hem en jouw vader. En dat hielp niet.
2: Ik heb nog bij afscheid nog een plaatje in de bus gegooid bij haar. Met een liedje van Wilco Alberti, van die hebt daar geleerd van mij te gaan houden.
3: Ja, vanavond om 17:15 ben ik vrij, heet het liedje. En de vraag is natuurlijk, heeft Ineke van Gent dat singeltje nog? Ze komt uit 1946 en van de Leidseweg 121 in Voorschoten, waar ze woonde met haar ouders en 3 broers en zussen. Ineke van Gent is veel gezien in de gereformeerde kerk. Ze werd doktersassistente en trouwde met meneer Boom. En samen gingen zij in de Bollestreek wonen.
0: Het is hier vaker gezegd, weet waar je aan begint als je zomaar uit nieuwsgierigheid een DNA-databank bezoekt. Zo ontdekte Amsterdamse Stefan 3 maanden geleden dat zijn vader zijn vader niet is. En zijn Duitse moeder Ingeborg Floor leeft niet meer. Stefan komt zelf uit 1970. Toen werkte moeder in een Duits ziekenhuis in Hattingen. Ze woonde daar intern. Met wie ging zij om?
3: En hoe kunnen wij Stefan helpen? Hij is geboren in maart 1970. Zijn moeder woonde toen al jaren in Hattingen, bij Bochum en Essen in Duitsland. En moeder Ingeborg Helene Hermine Floor was daar verpleegkundige in het Evangelisch ziekenhuis. Wie kende haar? Ze is geboren in 1940 en 10 jaar geleden is ze gestorven.
0: We zijn ook nog in Lelystad, maar dat hoor je niet aan Virginie. Er komen 20 Limburgse seconden aan over jou, Madeleine Huizing. Jij was haar beste vriendin op de Rijks-HBS in Roermond. Jij kreeg veel meer aandacht van jongens. Je was ook zo knap. Je had ook een liefde. Koos was dat. Hij ging naar Amerika en dat deed jou verdriet. Als vriendinnen rekten jullie de grenzen op in de klas.
4: Voornamelijk op school haalden we ondeukende dingen uit. En moesten we overblijven. En dan, nou ja, ik was een echte rebel in het overblijflokaal. Nou, dan hadden we er van die boterhammetrommeltjes waar ze van die banden omheen zaten, van die weggelaten banden. Nou, en daar schoot ik dan de lampen mee van de muur af of zo.
3: Madeleine Huizing moet dit toch nog weten, ook al speelde het zich 60 jaar geleden af in Roermond. En daar woonde de familie Huizing ook, op het Karel Doormanplein. Dat vriendje Koos heette voluit Koos de Kruif en hij emigreerde dus naar Amerika. Vader Huizing reisde ook, want hij moest vaak verhuizen vanwege zijn werk bij de NS.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het eerste zoekprogramma van heel Nederland met Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Het was ook de zomer van Erna Wietsma. We leerden haar kennen in de openingsuitzending van vorig jaar. Ze heeft een veel jongere broer en zus tegen wie ze letterlijk opkijkt. Ze zijn veel langer dan zij. En anders. Ze is erachter hoe dat komt. Moeder Ali is op een warme zondagmiddag eenmalig tegen een man aangelopen over wie ze het niet meer wil hebben. Het was in een café in Wierden. Een middag in 1962 die Erna voortbracht.
2: Via een vrouw heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en twee mannen. De vriendin is met een van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
3: Zegt ze er helemaal niks
2: helemaal
3: over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
4: Zwanger zonder een relatie in een andere tijd. Kom daar maar eens mee thuis.
2: Mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze woonden natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze woonden in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
4: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
4: En er is wel iets goeds van gekomen, namelijk Erna. Haar moeder trouwde, kreeg nog twee kinderen en zo was het verleden weggepoetst. Al bleef Erna maar wrijven in de vlek. Moeder liet zich toen toch een naam ontvallen van een gymleraar uit de omgeving. Jan Bos. En er werd gelukkig druk meegezocht.
5: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
6: Mobiel.
5: Mobiel, ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek even. Ik weet niet, in de stress schieten. Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Was Jan Mobiel, ja. 06.
4: Ja, bedankt. En dat nummer, dat gaf ook gehoor. Maar de familie Bos valt af. Nadat er toch maar DNA is toegevoegd aan een DNA-databank. En daar valt een heel andere naam. En zo eindigden we vlak voor de zomer, Anne.
7: Ja, twee namen kwamen uit het onderzoek van de zoekbrigade tevoorschijn toen. De namen van twee broers, Henk en Gerrit-Jan. Uit de goede regio, allebei twintigers in de jaren 60. Helaas leven ze niet meer en ze kregen allebei ook geen kinderen. Maar gelukkig was hun zus bereid om ons, en eigenlijk vooral Erna natuurlijk, uit de brand te helpen. En ja, natuurlijk is er nu, na die lange zomerstop, een DNA-uitslag binnen.

0: Happy ending, happy maar vol cynisme. Joe Jackson wilde een klassiek klinkend duet maken en koos daartoe Elaine Caswell. Erna Wietsma is geboren in het jaar 1963, groeide op in een gezin waar ze haar enthousiasme niet altijd kwijt kon. Ze had als enige moeite met het maken van dictées, met taal. Van wie heeft ze dat? Is dat van haar vader? Wat zegt DNA?
1: Ja, en was een van de broers, Henk of Gerrit-Jan, inderdaad haar vader? Zij leven niet meer, maar hun zus was gelukkig bereid te testen. En Erna, die stuurt ons in hoofdletters. Jongens, ik heb familie!
0: Ja. Erna, als de vrouw met wie jij test een zus is van jouw vader, dan ben jij nu een tante rijker.
2: Eindelijk, het kwartje valt.
0: Ja.
2: En ik hoef verder niet meer te zoeken. Dus ik was alleen maar blij.
3: Eindelijk heb je familie gevonden.
2: Ja, precies. Ja.
3: Helemaal geen Jan Bos.
2: Nee, inderdaad. Helemaal geen Jan Bos. Wat een leugen, een misvatting was.
3: Nou, is het een leugen of is het een onwetendheid?
2: Onwetendheid.
3: Okay.
2: En ik heb dat later ook even laten merken aan de familie Bos.
3: Ja. Zegt jouw moeder dan dat ze wat gehad heeft met een van de twee broers, over wie het nu uiteindelijk wel zou moeten gaan? En met Jan Bos?
2: Nou, nee. Met Jan Bos, die komt helemaal niet meer te sprake. Wat heel erg opvalt, is dat ik, toen ik 12 was, was ik er al mee bezig. Dat is al heel lang geleden. Maar dan gingen wij s'avonds een rondje lopen, zondagsavonds onder Studiosport. En dan vroeg ik daarna, en dan zei ze eigenlijk van, nou, laat die pleister er maar op zitten. En dan zei ik van, nou, kun je ook geen naam noemen of wat dan maar ook. En toen zei ze op een gegeven moment, Henk. En toen dacht ik van, ja, Henk. Kan alle kanten op. En ik had in een familie mensen die Henk heten. En dan word je onzeker. Dus,
3: maar de naam Henk is dus altijd gevallen?
2: Die is altijd gevallen, ja.
3: En nou heeft deze mevrouw met wie je getest hebt een broer die Henk heeft.
2: Ja, precies. Ja, dat is heel toevallig, hè. Ja.
3: Oeh.
2: Dat is heel apart. Ja.
3: Maar allebei die broers die leven dus niet meer?
2: Nee, geen een van beiden. Nee, hij is verongelukt met een auto-ongeluk gehad. En dat is al een aantal jaren geleden. Dus dat is heel spijtig.
3: Ja, en pijnlijk waarschijnlijk voor zijn zus om dat aan jou te vertellen.
2: Precies, want daar is verder nooit meer over gepraat. En dan kom ik in één keer met mijn verhaal. En dan wordt alles weer opgerakeld. Ja, dat is gewoon hartstikke pijnlijk.
3: Denken jullie, zij en jij dus, dat je de dochter bent van Henk?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij was altijd wel met vrouwen bezig. Tenminste, in die zin, hij had veel contacten, laat ik zo zeggen. En wat voor contacten laat ik in het midden, dat weet ik niet. Ik was er niet bij.
3: Maar hij had een broer en dat was Gerrit.
2: Ja, dat klopt.
3: Maar je had vast ook wel contacten met vrouwen.
2: Ja, die was vrijgezel. Zij geloofde niet dat hij het was. Want zij heeft ook een aantal karaktereigenschappen opgeschreven. En dan denk ik van, ja, daar kan ik mij in herkennen. Dus dat is, dan is het voor mij wel duidelijk.
3: Noem maar eens een paar.
2: Nou, heel zorgzaam. Hij was ontzettend lief. En zorgzaam. En dat ging altijd van het positieve uit. Nou, dat herken ik wel heel erg in mezelf.
3: Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, nu weet ik waar het vandaan komt. En netjes. En hij was netjes.
3: En dan ben jij ook?
2: En dan ben ik ook, ja. Ik had vroeger altijd ruzie omdat de schoenen in de kamer stonden. En ik wilde ze opruimen.
3: Ja, sokken in de was.
2: Ja, nou, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja.
3: En dat had Henk ook?
2: Ja, dat had Henk ook. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
3: Heb je al een foto gezien van Henk?
2: Nee, helaas. Nee.
3: Maar die moet er toch wel zijn?
2: Ja, die moet er wel zijn. Ik heb haar nu uitgenodigd voor een kopje koffie.
3: Ja.
2: En dan is het wachten daarop. En op dit moment zat het privé niet zo fijn. Dus dan laat ik dat ook maar zoals het is.
3: Ja.
2: Even rusten.
3: Ja. En geeft het jou ook rust?
2: Ja, het geeft mij heel veel rust. Ja. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik heb ook zoiets van gelukkig, het is opgelost. Weet waar ik vandaan kom? Beter kan het niet.
0: Nee, en je moeder leeft ook nog. Wat zegt zij?
2: Ik heb haar nog niet verteld. Nee.
3: Niet verteld?
2: Want ik ben er nog niet naartoe geweest. En ik wil dat persoonlijk vertellen. Ik ga dat niet over de telefoon met haar bespreken. Want ik wil ook zien wat voor reactie of ze geeft.
3: Ja, nou, en wij weten het ook nu.
2: Ja, nou, inderdaad. Ja.
3: Onderschat dat niet.
2: Nee. Ik ben er me bewust van. Ja, ja.
3: Je hoort aan je dat het opruimt.
2: Ja, het is inderdaad een. Het ruimt inderdaad op. Het is een stukje wat compleet is. Als je niet weet wie een biologische. Een van beiden je biologische vader of moeder is. Dan ga je toch op zoek.
0: Ja, jij wel. Van harte, Erna. En als jij thuis ook iets wil uitzoeken, adres onbekend.nl. Ze staan je hier al op te wachten.

0: Answer my prayer, I say a little prayer, Rita Franklin. Dan is er nog iets met een ring gevonden bij een wasserij in Emmen. En binnengekomen bij onze collega's van het succesvolle radioprogramma Bert op 5 van Bert Kranenbarg. Wij vielen woensdag in hun uitzending.
1: Is er iemand die zegt van, hey, ik mis een ring?
2: Ja.
1: En zo, ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
2: Ja, ja. Anneke en Jacco, tenminste, je denkt dat er Jacco staat. Is moeilijk te lezen, die mannennaam.
1: Het is een heel mooi sierschrift, ja. Alleen leesbaar is het niet echt.
2: Nee, nee. Anneke en Jacco is makkelijker dan Annie en Jan, zou je denken. Maar kennelijk, ja, we hebben ook nog geen reacties gehad van mensen die zeggen, ik herken hier wel iets van. Ken jij het radioprogramma Adres Onbekend eigenlijk?
1: Jazeker.
2: Dat is een programma dat...
0: Nou ja, voordat wij het wisten, hadden we een zoektocht geadopteerd. Trouwring gevonden in de was in Emmen bij wasserij Clean Lease. Goedemiddag Reinoud Polé.
1: Een hele goede middag.
0: We hoorden jou al heel even. Wat is er nou gebeurd? Komt die ring uit de was tevoorschijn?
1: Ja, ik ben onderhoudsmonteur bij een wasserij. En wij kregen een klacht dat het waterverbruik van de wasbuis te hoog was. Dus toen zijn wij op onderzoek uitgegaan. En bleek dat een van de pompen het niet goed deed. Dus die hebben wij opengeschroefd. En toen zaten er allemaal vezels in. En tussen de vezels zat deze gouden ring.
0: Gouden ring?
1: Ja.
0: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
1: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland. En wij hebben ook heel veel vakantieparken waar wij de was voor doen.
0: Ja.
1: Dus hij kan in principe uit heel Nederland vandaan komen.
0: Oh ja, Anne, staat de ring eigenlijk al op adresonbekend.nl?
3: Zeker, daar is hij te zien.
0: Oké, nou, kijk even mee. Maar het zijn er dus twee aan elkaar gemaakt. Alsof pa en ma er niet meer zijn. En de ring is samengesmolten. Er staat op 5 april 1969. Kan een trouwdatum zijn of een verlovingsdatum. Door Anneke en Bert Kranenbarg zegt getrouwd met Jacco. Nou, kan je dat door dat sierlijke handschrift niet zo goed lezen aan de binnenkant van die ring? Wat lees jij erin?
1: Ja, we hebben nog even gekeken en het zou ook Jebo kunnen zijn.
0: Jebo?
1: Ja.
0: Ja. Is de ring pas gevonden?
1: Pardon, wat zei u?
0: Is hij onlangs gevonden?
1: Nee, we hebben hem begin 2025 hebben we hem gevonden.
0: Ja.
1: En ik heb even gezocht. De pomp is niet eerder los geweest voor onderhoud. En die is geplaatst in 2006. Dus het kan al heel lang zijn dat hij erin heeft gezeten.
0: Ja. Maar je weet dus niet precies. Dus tussen een jaar en 6 jaar geleden, zeg je daarmee? Of nou 5 jaar, zoiets?
1: Ja, de pomp zelf is in 2006 geplaatst. Dus dat is al 20 jaar geleden. Alleen wij registreren altijd wanneer iets wordt onderhouden. En we hebben in 2020 hebben we een nieuw systeem gekregen.
0: Ja.
1: En daar staat in ieder geval niet in dat hij onderhouden is. In het ergste geval is het 20 jaar geleden dat hij er al in gekomen is.
0: Ja, is toch heel belangrijk. Ja, in de een of andere manier krijgen we nu meer informatie over het wassysteem dan over die ring zelf. Maar het is dus een samengesmolten dubbele ring. Dat kan je ook zien. Je ziet er twee over elkaar. Een jaar of 20 jaar na Anneke en die andere is die ring wel terug. Haal hem af op 0800 30 30 300 Anne.
3: Ja, wij zoeken natuurlijk mee en online is ook je oproep echt heel veel gedeeld. Samantha die zegt inderdaad, het lijken twee aan elkaar gemaakte trouwringen. Dat gebeurt vaak als één of beide personen zijn overleden. Maar het gaat eigenlijk vooral over die tweede naam. Want Anneke is heel duidelijk, de datum 5 april 1969 is heel duidelijk. Maar ja, is het Jebo, is het Jacco? Mensen thuis denken Ilco, Tycho, Lebo. Er komen allerlei namen voorbij. Maar ik denk dat we het antwoord wel hebben, want echt veruit de meeste mensen ze denken dat het SEBO moet zijn. S-E-B-O. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt wel veel voor te komen in Groningen en in Friesland. Dus ik zou zeggen, ja, Anneke en SEBO dan maar. Wie zijn dit?
0: Precies, dit kan een S zijn, die eerste. Kijk op adresonbekend.nl. Reinoud, blijf alsjeblieft in de buurt voor het geval wij zometeen meer weten. Tot zo.

0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Straks op de radio het vervolg van Adres Onbekend.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is nu op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. En dit is vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevopenningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
14: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: Is een professioneel slaapadvies een must? Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Zo, gratis proefverpakking? Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Dit is Flevoland.
5: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: des onbekend.
1: Rijn Breda, Johan werd opgeschrikt door eerste liefde van 65 jaar geleden, Connie van Meel. Zij belde 3 jaar geleden op zijn vaste nummer. En hij denkt, als de rook om mijn hoofd is verdwenen, bel ik weer terug. Maar geen nummer op zijn nummerherkenning. Wat nu, Anne?
2: Ja, er komen echt heel veel goede tips binnen over Connie van Meel. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld over Café de Zevende Hemel in Terheide. Want wie daar de eigenaar is, of zijn eigenlijk, zijn Gerrit-Jan en Corinda van Meel. Zelfde spelling ook. Dus wij dachten meteen, ja, zouden zij dan misschien familie van Connie zijn? We hebben opgebeld en vroegen of de naam Connie een belletje deed rinkelen.
3: Connie van Meel? Nee, eigenlijk niet.
2: Het gaat om een mevrouw die geboren is in 1944 en die heeft in de Hoofdstraat gewoond vroeger met haar ouders en een oudere zus.
3: Ja, 1944, dat is al best wel oud natuurlijk. Wij zijn van de 66.
2: Ja, dus het moet gaan om een generatie eerder. Ja, woont haar schoonfamilie dan al lang in Terheide?
3: Die komen eigenlijk van de Nout, ze zijn niet uit Terheide.
2: Oké, okay, dus in 1944 woonden ze daar nog niet?
3: Dat weet ik niet. Misschien net wel of misschien net niet, maar dat weet ik niet.
2: Zouden jullie eens rond kunnen vragen in die familie van Meel of het iemand iets zegt?
3: Ja, dan zou ik even appen moeten sturen, want ik heb nog geen pen en papier bij de hand.
2: Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan. En alle informatie is inmiddels verstuurd. Ze gaat rondvragen bij de familie van Meel, dus dat blijft nog even spannend. Komt trouwens ook nog een tip binnen over Annemarie Rasenberg. Dat was een vriendin van Connie, met wie ze vaak samen fietste. Meerdere mensen die denken zeker te weten dat het gaat om Annemarie Vermunt Rasenberg. En dat zij nog altijd in Terheide woont. Dus mocht iemand haar kennen, 0800 30 30 300.
1: Maar dat is wat, Johan. Komen steeds dichterbij, hè?
4: Ja, inderdaad. Ja.
1: Zo lijkt het. Ja. En jij hebt natuurlijk nog steeds hetzelfde nummer.
4: Ja.
1: Dus als Connie denkt, ik bel niet naar... Oh, dat moet ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Dan gaan ze jou bellen. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nou, heb geduld. Er is ook een ring gevonden in een wasserij in Emmen. Wij hebben de inscriptie, de binnenkant van de ring, Anneke. En we denken, Sebo, 5 april 1969. Ik zie ineens allemaal berichtjes. Ja, dat kan natuurlijk ook een verlovingsdatum zijn. Hoeft geen trouwdatum te zijn. Maar nog steeds, van wie?
2: Ja, inderdaad. En er komen eigenlijk meerdere mensen naar voren als je op die namen gaat zoeken. Zo komen bijvoorbeeld Anneke Venema en Sebo Gankema naar boven. Deze Sebo is in 2015 overleden. En zijn weduwe Anneke die woonde toen in Winsum. Nou ja, zou dat misschien dan het echtpaar zijn van deze ringen? Meld je bij ons als deze familie Gankema of Venema hier iets in herkent. En wie dat ook deed, dat was deze mevrouw. Ze heet Anneke Goren en... Ja, het is wel een interessant verhaal, moet ik zeggen. Want er lijkt een heleboel overeen te komen met jouw zoektocht, Reinoud. En het belangrijkste is, denk ik, zij heet dus Anneke. En haar overleden man

0: eten. Sebo.
1: Ja.
0: En Anneke is nu aan de telefoon, want ik dacht, jullie moeten alles maar eens naast elkaar leggen. Kan dit kloppen?
1: Nou, Anneke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben Anneke Goren.
1: Ja, wat denk je? Is jouw trouwding uit de was gekomen?
2: Ja. Ja.
1: Want wat is jouw verhaal? Heb jij inderdaad in het ziekenhuis gelegen?
2: Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. En ik heb mijn ontslag 3 augustus gekregen.
1: Oh, prima, ja.
2: En ik heb na de laatste operatie... ik moest mijn ringen afdoen en na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gevreven en die ring die was te ruim geworden.
1: Ja.
2: Doordat ik nogal afgevallen was en... Ja. Nou, ik had dat niet gelijk in de gaten, want anders had ik die ring wel gepakt. Maar een paar dagen later, ik denk, dat is mijn ring. Nou, dus verpleegkundigen en alles nagezocht en gekeken en nou, het was weg.
1: Ja, hij zat in de was. Ja, waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Dus jij bent nu dolblij. We moeten wel een paar dingen met je checken. Hè? Het gaat om een Anneke en iets dat lijkt op sebo.
2: Ja, het is sebo.
1: En het is een samengesmolten ring.
2: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij een ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
2: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Oh ja.
2: Want in die tijd ging je nog verloven.
1: Maar er is dus één heel gek ding en dat is Reinhard. Jij zegt, dat kan niet afgelopen zomer. Die ring is al veel langer bij mij.
3: Ja, dus er zit geen, in deze ring zit geen diamantje.
1: Ja, maar die kan ook zijn losgelaten in de was.
2: Die is eruit gegaan.
1: Zou je kunnen zeggen. Maar kan het zijn, Reinhard, dat jij je vergist en dat het pas van de zomer is gebeurd? Dat het iets anders is wat er misschien jarenlang heeft gelegen? Dat deze ring van de zomer is?
3: Dat zou kunnen. Ja, dat lijkt mij vaag. Maar als die mevrouw zegt dat het haar ring is, dan zal het ongetwijfeld haar ring zijn.
1: Nou ja, Anne, jij wil erbij.
0: Anneke, jij hebt mij foto's gestuurd. Maar die zijn zo vaag. Ik heb ze naast elkaar gelegd. Maar ik kom er gewoon niet helemaal uit of het nou dezelfde is of niet. Dus ik denk toch dat we eens moeten kijken of wij die foto's iets scherper kunnen krijgen. En dan weten we het misschien zeker.
1: Ja, ik durf je toch niet helemaal te feliciteren, Anneke.
2: Nee.
1: Hoewel ik het ook heel onwaarschijnlijk vind dat er nog een Anneke en Sebo zijn 5 april 1969. Dat is te gek. Als dat wel zo is...
0: Ja, dan moeten ze bellen natuurlijk en dan mogen jullie het zelf uitvechten. Maar ik weet het niet hoor. Het is toch ook wel te toevallig.
1: Ja.
2: En dan moet het ook nog dezelfde ring zijn. Hè? Ik bedoel, dat moet ook nog dezelfde model van de ring zijn.
1: Stuur jij een afschrift van de jouwe, leggen we die naast het plaatje dat wij hebben. Praten we ook nog even door met Reinhard, want die begint natuurlijk ook een beetje te twijfelen, hoor ik. Ik denk, die gaat zeggen, nee, het ligt er al jaren. Maar er zit enige ruimte rond deze ring. 0800 30 30 300 van alle varianten.

0: James Ingram en Michael McDonald, ja, Moby Dare. Op het debuutalbum It's Your Night van James Ingram uit 1983.
1: We zoeken eerst de liefde Connie van Meel en hier intussen nog zo'n man. Gerrit is hier met zijn vrouw Ans. Zij heeft haar man ertoe aangezet om ons in te schakelen, want anders houdt het nooit op. Hij was stapelgek op nota bene een andere Ans. Ans Bosboom, die hij voor het eerst zag op het strand in Scheveningen. Hij was meteen verkocht. Ze kregen een relatie. Nee, ze kregen tot 2 keer toe een relatie.
0: Relaties en Ansen en Ans Siereman zelf. Ik kan het eerst gaan vertellen. Je bent gelukkig meegekomen. Je bent meer dan 50 jaar getrouwd met de man naast je, met Gerrit. Ging het in die jaren vaak over die andere Ans, die eerste Ans?
2: In het begin wel.
0: Ja?
2: Toen heeft hij het hele verhaal verteld. Toen wilde ik het weten ook.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Vond je het niet lastig om te horen dat hij steeds over een verkeerde Ans begon te vertellen?
2: Tenminste. Nou, nee hoor. Vond het niet zo erg lastig.
0: En wat is het verhaal zoals hij het aan jou vertelde?
2: Ja, hoe ze elkaar hebben leren kennen. En dat tot 2 keer toe heeft hij weer contact gezocht, de tweede keer. En toen zijn ze weer, hebben ze weer verkering gekregen. En toen zouden ze gaan trouwen. En ja, hij heeft gezegd dat haar moeder er waarschijnlijk achter zat. Dus dat ben ik nooit achtergekomen. En hij ook niet.
0: Denk je dat, Gerrit? Dat haar moeder ertussen zat?
3: Ja, want we hebben op trouwen gestaan. En we hebben verloofd geweest. We hebben pannen. Alles hebben we uit van onze familie allemaal cadeaus gehad. Om te gaan trouwen. Nou, en toen kwam het puntje bij paaltje. En toen kwam ze zeggen tegen mij van ik ga niet met je trouwen. Ik zeg, ga niet met je trouwen. Ik zeg, hoe dat zo? Ze zegt, nee, ze zegt, ik ga niet met je trouwen. Dus mijn ring heb ik nooit terug gehad van haar. Zij heeft haar eigen ring en zij heeft al de spullen, stofzuiger en noem maar op, heb ze allemaal gehouden.
0: Ja, die ring zit waarschijnlijk ergens in de was in Emmen, denk ik.
3: Dus,
0: ja. Gewoon maar wat naar, maar heeft ze je wel goed uitgelegd waarom ze het uitmaakte?
3: Nee, dat heeft ze nooit verteld. Maar dat heb ik wel ontdekt van de moeder. Want die heeft alles
2: verziekt.
0: Oh ja, je zoekt naar het goede woord daarvoor. Maar had ze daar een reden voor misschien? Had ze het misschien moeilijk, die moeder? Het is nooit zomaar, hè?
3: Het was natuurlijk, ze had nog 2 kleine kinderen. Eentje van 1 en eentje van 3. En die zijn toen ook daarover in huis geleefd. En toen kwam er wel eens een man, kwam er wel eens aan de deur. Nou, en die ken ik ook niet. En de nicht van de, die kwam wel aan de deur, die woonde in Rijswijk. Oh ja. Die kon ik niet, maar toen heeft ze me kennis gemaakt.
0: Nee, maar dit is natuurlijk het verhaal van een man die een keer op het strand van Scheveningen een meisje tegenkomt. Toen ben je achter eraan gegaan, weer het verhaal?
3: Ja, dat klopt. Want toen was ik met mijn vriend en toen zei ik tegen mijn vriend, ik zeg, joh, ze gaan naar huis. Ik zeg, wij gaan met onze brommetje erachter, want ze gingen naar de tram, lijn 3... En dan gingen ze mee naar het Rijswijkse plein.
0: Ja.
3: En wij erachteraan. En iedere keer als die tram stopten wij.
0: Had jij even pauze. Dus zij komt die tram uit. Komt daar Gerrit tegen? Komt daar jou tegen? Heb je er toen verkering gevraagd?
3: Ja, toen ben ik dus daar naartoe gegaan. En toen hebben we ze thuis gebracht. Want ze was met een vriendin. En een kindje van haar. Ja. Van haar moeder dus, hè? Niet van haar.
0: Nee. Zij had geen kinderen. Zij had alleen een moeder die ook weer kinderen had. Waardoor het allemaal wat gecompliceerd was in die tijd. Het is uitgegaan. Je gaf het niet op. Het is weer aangegaan. En nu vragen wij ons af, waar is Ans Bosboom gebleven? Ja.

0: Guys en Counting 10, maar dan een paar octaven hoger, Dusty Springfield. Wij denken aan verloofde Anze Bosboom. Van juni 1947, woonde in de jaren 60. In de Spaarnestraat, huis nummer 57 Den Haag. Er was een zusje Willy, nog eentje Ilona. Moeder heette Westhof en Ans werkte bij de PTT. Alles en iedereen gesitueerd in Den Haag. En jij, Gerrit, zei ik wil met je trouwen. En daarna was het snel over. Kan het zijn dat je te direct, te resoluut bent geweest?
1: Ja, misschien wel. Ik kon het niet begrijpen. Ik denk, ze hebben alles gekregen van me. Ze hadden mijn arm. En ik had natuurlijk, en mijn vrouw en mijn vader hadden een groot bedrijf. Dus ik had ze een jas gegeven. Een winterjas heeft ze gekregen van me. Ja. Ze kreeg alles van me.
0: Maar liefde is niet te koop.
1: Maar liefde, nee, dat kan je ook niet kopen. En toen ben ik één keer, toen was het te laat om met de trein naar Rotterdam te gaan. Toen ben ik wezen slapen daar ook. Mocht ik daar slapen?
0: Oh, misschien was dat het. Jij kwam te dichtbij in de ogen van de familie. Nu komt de aap uit de mouw.
1: Ja, misschien wel.
0: Wow. Heb je daarvan wakker gelegen dat ze nee tegen je zei? Heeft het je uit je slaap gehouden dat ze je heeft afgewezen? Heb je er veel verdriet om gehad?
1: Ja, wel veel verdriet. Ik heb toen ik.
0: Nee, niet gelukkig, maar dat je het begrijpt.
1: Ja. Toen ze het eruit gestaan, uitgemaakt had. Toen ben ik naar huis gegaan. En janken natuurlijk. En mijn moeder. Rustig, jongen. Dat komt echt wel. Er zijn meer meisjes. Maar ik zeg ja. Ik was helemaal onkelenbolus van er.
0: Dat snap ik, ja. En toen was daar gelukkig niet zo heel veel later. Ze zit hier, Anze nummer 2, die alles goed maakte. Die al het leed deed vergeten. Een tweede kans werd een tweede Ans. Wat wil je vooral delen met haar?
1: Als met
0: je
1: haar?
0: Nog eens ja.
1: Met ja, dat was de tweede Ans. En dat heb ik haar verteld ook. Ik heb tegen haar gezegd, ik heb eerst Ans, daar was ik helemaal dol op. En, maar jij, ja, zegt ze, maar ik heet Ans en ik kom ook uit een andere stad. Ze zegt, ik kom niet uit Den Haag, ik kom uit Gouda.
0: Nou, wij gaan zoeken naar die eerste Ans, die voor alle zekerheid Bosboom heet. Die moeten we hebben. Die andere hebben we al. Die zit gewoon al 50 jaar naast hem.
2: Anne. Ja, ik moet wel lachen om jullie samen, hoor. Gerrit, jij wist dat Ans nog twee jongere zussen zou hebben. Willy en Ilona. En je wist nog de meisjesnaam van hun gescheiden moeder, Westhof. Ja. En toen zei de zoekbrigade, ja, wat als die dochters nou geen Bosboom heten, maar Westhof naar hun moeder? Dus daar zijn zij op gaan zoeken. Nou, Ans Westhof is niet te vinden. Maar wie ze wel vinden is een Willy Westhof uit omgeving Den Haag. Dus die hebben we natuurlijk gelijk een berichtje gestuurd. En jij hebt haar gekend, dus ik dacht wel grappig. Dit is haar profielfoto. Misschien herken je er nog wel iets in van Willy Westhof dan het zusje van Ans zou dit kunnen zijn. Zie je er wat in?
0: Nou.
1: Ja, oh. Dat gezicht is, dat lijkt precies op de moeder.
2: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dan lijkt het wel alsof we goed zitten. Maar ja, je
1: Willy
2: weet ook.
1: Willy was de oudste.
2: Ja.
1: Willy was 3. En Ilona, die kwam er later bij. Ja. Die was een baby nog.
2: En ze mogen allemaal reageren vandaag. Wij wachten geduldig af op een berichtje van Willy Westhof. Hopen dat ze reageert. En anders gewoon 0800 3030 300 draaien voor alles over Ans. Ik denk dan Westhof.
3: Ja, denk ik. Aan

0: note to self.
1: Geboren Evergreen, note to self. Douwe Bob opgenomen in Nashville.
2: Word ik gezocht?
1: Veel liefde vandaag. Hoe lang kan liefdesverdriet aanhouden? Bij Piet is dat aan de lange kant. Liefde voor jou. Sylvia van Duin uit Leiden. Jullie hadden samen trouwplannen ook al. Maar jouw ouders, gaan we weer, keurden het af. Jaren later, het was 1986, stond jij ineens bij hem voor de deur in Epen, in Limburg. Daar waren we vorige week nog. Piet stond daar als versteend. Daar kwam geen woord uit. Moet je hem horen, Sylvia?
3: Dit is nou 54 jaar geleden. Nou, ik denk dat iedere dag had. Ze was gewoon de liefde van mijn leven. Wat moet ik daar nou aan zeggen? Zij was voor mij speciaal. Je weet wanneer je de ware tegenkomt, dat weet je. En dat waren wij ook voor elkaar. Nou, dat mocht niet.
4: Als ex-verloofde Sylvia van Duin destijds toch de moeite heeft genomen om vanuit de Leidse Bloemenbuurt naar het Limburgse Epen af te reizen om Piet nog eens te spreken, nou, dan geeft dat volgens mij wel hoop. Sylvia van Duin kreeg na Piet 3 kinderen. Ze werkte als receptioniste bij LOI in Leiden. En ze is de dochter van technisch regisseur Piet van Duin en schoenenverkoopster Marie van Duin.
1: Twee lichtpuntjes in een adoptiegezin. Marian en Wilma. Herkennen jullie jezelf in deze context? Hannelore groeide op bij de familie Hendricks in Helmond. Moeder Corrie Hendricks overleed. En toen kwamen jullie in huis als kindermeisjes. Het was inmiddels tweede helft van de jaren 70. Jullie verdwenen allebei voor haar nogal plotseling. Zij heeft jullie daarna zeer gemist.
4: Ze zullen nu 65 zijn, Marian en Wilma. Ze kwamen uit Hilvarenbeek en uit Middelburg in dat gezin Hendricks van vader Bert en moeder Corrie. Zij adopteerde 3 kinderen, dat waren Hannelore die zoekt en ook Michiel en Esther. Marian hield van de motocross en van de muziek van normaal. En Wilma die had lange benen en die hield van paarden. Adres van toen is bekend, Julianalaan 20 in Helmond.
1: Dit is een lief gebaar. Best verre familie komt je tegemoet. Marcella Veenhuizen, voluit voor alle zekerheid. Marcella Veenhuizen-Korver. En dit is dus aardig van Betty. Zij was op vakantie in Schotland van de zomer. Kreeg een appje van iemand uit haar Friese dorp. Zo van, moet je horen, iemand op Facebook is op zoek naar familie van jou. En dat is van haar opa Ipe Janssens. En Betty denkt, hey, ik kan jou misschien helpen, Marcella.
5: Nou, Marcella, je bent een beetje vastgelopen in het contact met historisch Don Riep. Maar ik ben een kleindochter van een zus van je opa. En samen met mijn oudste zus kunnen we proberen jouw vragen te beantwoorden.
4: Ja, alleen nou moeten wij dus wel met die zoekster op Facebook in contact zien te komen. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Marcella Veenhuizen-Korver. Haar opa en oma waren Ipe en Pietje Janssens. Zij kregen 3 dochters en wij weten 2 namen, Ali en Henny. Dit gezin is van Dron Rijp naar Zeist verhuisd, waar opa Ipe werk vond als melkboer.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: And the Logical Song.
1: Dick, Dirk, Dirk. We gaan naar Almere en naar het jaar 2024. Toen was Dick Cornelissen bij ons. Dick komt uit een familie waar namen al generaties lang worden doorgegeven. Zijn vader was Dirk. Een vader aan wie de herinnering vooral pijnlijk is. Want vader verdween, toen Dick nog maar een kind was, met een andere vrouw naar Zuid-Afrika. Maar nu komt er toch iets terug van vader. Alsnog.
2: Weet je dat nog? Met vader is het contact verstomd toen hij wegvloog. Maar nu ontdekken ze zijn overlijdensakte. En wat staat daar?
3: Dat hij in 2002 in Zuid-Afrika is overleden. En een naam van een halfbroer. Waarvan wel een vermoeden bestond dat ik ooit een halfbroer had. Maar met een adres in Zuid-Afrika. We hebben een brief daarheen geschreven, maar helaas geen antwoord op gekregen.
2: Nou ja, het was natuurlijk ook een auto-adres belangrijk. Er moet dus een halfbroer zijn. En dat bevestigt weer een gerucht dat moeders zus, een tante dus, eens de wereld in hielp. Zij heeft vader Dirk na zijn vertrek naar Zuid-Afrika nog eens gezien.
3: Mijn vader is een keer in Arnhem aan de deur geweest en heeft aan mijn moeder gevraagd: hebben jullie nog interesse om voor contact? Mijn moeder heeft dat afgehouden. En mijn tante zei ook van: mogelijkerwijs is er een halfbroer. Mogelijkerwijs, dus ja.
2: Niet zeker. Nu wel. Hij staat zwart op wit. Dick's broer heet dus Dirk. Is geboren in 1955. En hij heeft hun vader dus vast langer, beter gekend. Dick's eigen herinneringen aan hun vader zijn schaars.
3: Eigenlijk één keer met mijn vader vliegeren op Papendal bij Arnhem. En voor de rest, ja, eigenlijk weinig van mijn vader.
2: Ja, want ze zijn gescheiden toen je 8 was. En toen is hij 2 jaar later naar Zuid-Afrika vertrokken. Wat weet je van het moment dat hij bij jullie wegging?
3: Eigenlijk het stukje van: er staat een bakfiets in de straat. En als kind zit je te spelen met een bakfiets. Dan blijkt het uiteindelijk dat het de bakfiets van je vader is om zijn spullen op te halen. Dus er werd gewoon niet met de kinderen gecommuniceerd. Hij was ineens gewoon weg.
2: Er staat een bakfiets voor de deur, die wordt volgeladen.
3: Volgeladen.
2: Met zijn spullen?
3: Met zijn spullen.
2: Hij is vertrokken.
3: En over en uit. Eén keer nog gezien met mijn zus samen een paar schoenen kopen. En het verhaal was over.
2: En nu stapt daar ineens nog een nazaat van vader uit de officiële stukken. We vinden hem in Johannesburg. Een stom verbaasde Dirk die niets ooit maar heeft meegekregen over die halfbroer in Nederland.
4: Not at all.
5: Wow.
4: My parents got married around 54, 53, I think. But nothing was ever said that my dad was married before. I had a suspicion at one stage, but I never knew.
2: Nou, dan wordt het tijd voor een eerste kennismaking.
3: Hello, Dirk. There was some rumors that I have a half brother. Dus early this year, we saw op genealogy dat my father died in 2002 met de sign that van is. Dirk Johan Cornelissen Jr. Dat was de noos van I have a half brother.
2: Ja, zo is het ook. Beide een zoon van Dirk die heen ging in het jaar 1992. Toen was jij, Dirk, in Zuid-Afrika 37.
6: Ja, it was a nice dad, but yeah, very quiet. That's probably why I never heard about anything from what happened before, you know.
2: Have you ever been in the Netherlands?
6: I've been all around Europe, but not in the Netherlands.
2: Oh,
6: after my mom died in 78, I think it was, or 77, 78, myself and my dad did go to the Netherlands.
2: Okay, you're very welcome to see your brother.
6: Ja, het is expensive.
2: Toen was het nog te duur, toen in het jaar 2024. Maar van de zomer werd het spannend op Schiphol. Dick zag Dirk en is zo hier.

0: De mama's en de papa's. I saw her again.
1: Ja,
0: hem ook. Twee volslagen onbekenden, geboren in het jaar 44. Later ook in 1955. Dan hebben we het over Derk Cornelissen als vader. Hij liet begin jaren 50 zijn zoontje van 6 dik achter. Begon een nieuw leven in Zuid-Afrika. Inclusief een nieuwe zoon die hij de naam Dirk meegaf. Ze zagen elkaar voor het eerst in de adresloze zomer. Maar Dick, dat was dus 2 jaar geleden dat we net hoorden in Adres Onbekend. Wat is er gebeurd in die 2 jaar?
2: Nou, we hebben regelmatig contact gehad met WhatsApp. Alleen, ja, WhatsApp ligt ons beiden niet zo. Dirk Johan ligt het niet zo en mij ligt het eigenlijk niet zo. We eigenlijk tegen een kast zitten praten.
1: Maar hij is dus dat 2 jaar, ruim 2 jaar, heb je hem pas voor het eerst gezien? Heb je dit kunnen doorbreken?
2: Voor het echt gezien natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Voor WhatsApp natuurlijk wel, maar ja, dat zijn wat beelden.
1: Dan zie je hem voor het eerst in je leven.
2: Ja.
1: Hoe was dat moment?
2: Ze stapten uit de bus hier en het was heel, ja, het was heel eigen gewoon met elkaar even. Dus ja, het voelde goed. Dan zie je toch dat er overeenkomsten zijn.
1: Ja.
2: En toen vroeg Mieke, mijn vrouw, vroeg ook aan Dirk Johan van, wat zie je nou aan zijn onze vader erin?
1: Ja.
2: Toen zei hij eigenlijk, ja, boven het bovengedeelte. Dus een bepaald gedeelte van het gezicht.
1: Oh, het gezicht. Ja. Ik denk vanaf de buik, nee.
2: Nee, van het gezicht.
1: Ja, ik zie het. We hebben een foto, ook op adresonbekend.nl.
2: Het was een heel gezellig en een heel, ook heel lief. Ook zijn vrouw, heel aardig en lief. En de kinderen waren mee.
1: Heb jij nou behalve de bovenkant van het gezicht meer een beeld gekregen van je vader?
2: Het hele rustige. Nou, hij is ook heel rustig. Ik ben ook heel rustig. Dus we hebben toch een aantal dingen aardig gemeen. Dus het was eigenlijk een middagbezoek, hè? Een lange middagbezoek.
1: Ja. Een middag om nooit te vergeten?
2: Nee, om nooit te vergeten. Het is toch, je hebt hem in levende lijven gezien en het heeft jou eigenlijk een beeld gegeven. Ik heb nou een broer. Hè?
1: Die had je nog niet?
2: Nee, had ik nog niet.
1: Ga je ook een keer die kant op?
2: Het is, vliegen voor mij is geen pretje. Die lucht kan ik moeilijk tegen. Want ik heb wel eens een keer vroeger, toen ik wat jonger was, een hele vakantie eigenlijk een bloedneus gehad van eigenlijk die luchtbehandeling in het vliegtuig. Dus of dat er ooit in zit, zeg niet nee, maar vooralsnog niet.
1: Nee, ik zie dat je ook al 82 bent.
2: Ja, net geworden, hè? Ja? 22 augustus.
1: Ja.
2: Ja. Dus of dat er dan in zit, ik denk het niet.
1: Nee.
2: Maar goed, daar hebben we denk ik alle twee vrede mee.
1: Ja, en jullie hebben altijd nog WhatsApp.
2: Wel, dat toch, ja.
0: Dankjewel, Dick.

0: blijft indrukwekkend. Zo stil, neerbetoon aan de drummer van Bluff, Chris, die 25 jaar geleden, zo oud is het liedje, is overleden.
1: Het vertrek.
0: Ja, daar staan we nu aan het vertrek op een adres waar veel van de zomer is ingehaald. Erna Wietsma zocht met lege handen haar vader. Nu heeft ze familie, minstens een tante. Tussen Dick en Dirk zat een gevlogen vader die een nieuw leven begon in Zuid-Afrika. Nu schelen ze nog maar een letter. En adres onbekend was doorspekt met liefde. Een trouwring of een verlovingsring van 5 april 1969. Twee gouden ringen samengesmolten, gevonden in de was van Anneke. En nog iemand, Sebo, opgeëist of niet?
2: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk toch dat we Anneke eigenlijk moeten vragen om wat scherpere, betere foto's te sturen van haar ring. En dat Reinoud dan toch maar moet rondvragen van ja, is het wel echt deze ring die begin 2025 is gevonden? Of is er toch iets verwisseld? Want het hangt wel van toevalligheid aan elkaar anders. Ik hoop dat we volgende week een definitiever antwoord hebben.
0: Ben je met me eens dat als je een verlovingsring hebt van 5 april 1969, twee gouden ringen, alles klopt, dat alleen de datum waarop je gevonden is niet klopt?
2: Ja, dat is raar, toch?
0: Dat is heel raar. Of is er toch nog een andere Anneke en Sebo 5 april 1969? Het blijft openstaan. Mm-hmm. Nou ja, goed. Ik wou eigenlijk zeggen wat ik ervan vind, maar ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Nou, volgende dan.
0: Johan van Doesburg heeft zijn eerste liefde Connie van Meel van 60 jaar geleden niet hervonden. Ze vond hem 3 jaar geleden aan de telefoon en gebeurt daar nog wat vandaag?
2: Nou, iedereen is volgens mij blij dat ze weer mogen helpen zoeken. Want het regent reacties op jouw zoektocht, Johan. Sterker nog, ik heb op de valreep van deze uitzending nieuws voor je.
3: Heel mooi.
2: Connie van Meel is namelijk gevonden. Wow. We hebben haar achter de schermen al even aan de lijn gehad. Ze bevestigt ook jouw hele verhaal. Ze heeft zich inderdaad afgevraagd waarom jij toen ze jou belde een paar jaar terug, waarom je toen zo snel ophing. En ze zegt, nou ja, goed, ik wil hem dan toch wel de kans geven om het me uit te leggen. Niet op de radio, maar ze zegt, stuur me Johans nummer maar toe en dan ga ik hem bellen.
3: Nou, dat is heel mooi.
0: Ach Johan, zo zit je dan thuis met je benen omhoog. Je zit in het gips. Je zit je een beetje te vervelen daar in je eentje. En dan ga je gewoon naast die huistelefoon zitten. En dan ga je gewoon maar hopen tot hij gaat.
3: Ja, nou, ik ga ervan uit dat dat goed gaat komen.
0: Ja, ik ook. Gefeliciteerd, hè. Je zoektocht is opgelost.
3: Ja. Heel hartelijk dank voor jullie inspanningen.
0: Ja, hebben we heel graag gedaan. Dan hebben we ook nog Gerrit. Dat is toch het slechte nieuws van vandaag. Had verkering met Ans Bosboom. Daarna nog eens. Ze waren bijna getrouwd. Maar nu weten we ineens dat Ans er niet meer is. Gerrit, dat heb jij ook een kwartiertje geleden gehoord. Toen kwamen we erachter.
4: Ja, daar schrok ik hard van. Ja. Maar ik wil jullie toch heel hartelijk bedanken. Want het blijft. Ik ben nou 81, maar dat is vanaf 19. 19 jaar was ik toen ik met haar mee ging. En ik zou er echt mee trouwen. Dus daar ben ik erg bedankt voor. Ja. Dat ik nou eindelijk dat uit mijn hoofd kan zetten.
0: En je krijgt er nog iets bij ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Want ik kan je wel iets meer vertellen. Wij hebben het nieuws gehoord van het enige kind van Ans, haar zoon Mark. Nou, die stond wel even te klapperen met zijn oren toen hij opeens hoorde dat zijn moeder gezocht werd. Hij is wel een beetje van de schrik bekomen. Hij is heel benieuwd naar jouw verhalen. Hij kan op dit moment niet aan de lijn komen. Hij loopt in de dierentuin rond met zijn kinderen. Maar gelukkig hebben we ook contact gekregen met het zusje van Ans. Niet die van de foto, niet Willy, maar Ilona Westhof.
4: Dat
2: en
4: is
2: zij
4: de jongste.
2: Is aan de telefoon voor je.
0: Oh, dat is fijn. Goedemiddag Ilona.
5: Goedemiddag.
0: Ja, dan gaat ineens de hele familiegeschiedenis open dankzij Gerrit hier aan tafel.
5: Ja, nou inderdaad, dat hoorde ik, ja.
0: Hoe is het voor jou om dat te horen?
5: Nou. Ja. Nou ja, ik wist daar natuurlijk van. En door in de loop der jaren krijg ik natuurlijk ook om dat te horen. En Gerrit wil weten waarom Ansje zeg maar de verloving verbroken had. Dat was het toch eigenlijk?
0: Weet jij dat?
5: Ja, dat weet ik.
4: Oeh, dat is mooi.
5: Dat is mooi. Ja, dat heb ze in de loop der jaren ze dat een beetje losgelaten. En dat was omdat ze verliefd was geworden op een andere man.
4: Oh.
5: En dat is de vader van Mark.
4: Oh.
5: Ja.
4: Nou, dat heeft ze mij nooit verteld.
5: Dat hoorde ik, ja.
4: Ik ben 2 keer met haar omgegaan.
0: Ja, dat weet
4: ik. 1 keer toen was zij 16 en ik ook.
0: En een jaar later.
4: En daar 2 jaar later zijn wij weer bij elkaar gekomen.
0: Ja, en toen is hij gelukkig wel aan een andere ans blijven hangen. Ik zie allemaal foto's.
2: Ja, ik kom even jouw kant op, want ik heb een foto waar jullie zelf samen op staan. Die had Ilona nog, dus ik ga hem je even geven.
0: Ja, maar wel fijn Ilona, dat je dit in ieder geval uit de wereld helpt. Want hij is heel blij dat u nu weet hoe het zat.
4: Ja, dit is zo hoor.
0: En er wordt toch wel met liefde over je zus gesproken, hè?
4: Dat is, dat, kijk, want dat was ze natuurlijk. Ja, dat was ze. En dat is ze ook. Want dat vind ik ook. Ja, een stukje ouder geworden, maar dat ken altijd.
2: Ja, dat is een foto van later natuurlijk.
0: We zijn allemaal een stukje ouder geworden, Gerrit.
4: Toen was zij een jaar of 18, 19, denk ik.
0: Nou, het komt allemaal weer terug. Dat is Adres Onbekend. We zijn er voorlopig nog. We hopen jou volgende week hier weer aan te treffen. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende alweer. Volgende week.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!
19: Voor die 2

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog, de wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag is het wisselvallig, met soms regen, maar ook elke dag af en toe wat zon. De middagtemperatuur is een stuk lager, met gemiddeld een graad of 18.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A12. En de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naardenwest en knooppunt Diemen 8 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. en dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Dit is Flevoland.
8: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog, de wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag is het wisselvallig, met soms regen, maar ook elke dag af en toe wat zon. De middagtemperatuur is een stuk lager, met gemiddeld een graad of 18.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakke is Prins Klaus herdacht. Hietzakke ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het 21 of 22 graden bij een matige zuidenwind en een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Vanavond en vannacht blijft het droog, de wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Maandag wordt warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik in de middag naar een zomerse 25 of 26 graden. Daarbij schijnt overdag de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit westen de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag is het wisselvallig, met soms regen, maar ook elke dag af en toe wat zon. De middagtemperatuur is een stuk lager, met gemiddeld een graad of 18.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Frits Radam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis. Met

0: Cairo. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
14: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
12: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Dit is Flevoland.
8: Het komende uur, de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
14: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. Flevoland telt in totaal 178 raadsleden. Inwoners die vaak naast hun baan energie steken in het gemeentelijk beleid. Dat levert een flinke werkdruk op, ook complexe dossiers. En tegenwoordig in toenemende mate ook nog intimidatie en bedreigingen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komt op voor hun belangen. En sinds deze zomer is de voorzitter daarvan Peter Duvekot uit Dronten. Meneer Duvekot, u was de afgelopen 4 jaar wethouder in Dronten. Sinds maart weer, gewoon raadslid. Zeker. En net als daarvoor. En nu dus landelijk voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden. Hoe komt dat dan zo ineens op uw pad?
2: Ik vind het een soort van natuurlijke lijn eigenlijk wel. Ik zit al meer dan 20 jaar in de lokale politiek. Groot deel eerst als burgerraadslid.
1: Dat was in Almere nog.
2: Toen raadslid in Dronten, wethouder in Dronten, nu weer raadslid. En ik vind het eigenlijk heel mooi om dat ook mee te nemen nu naar een landelijk podium. Omdat ik vind natuurlijk altijd wat. Hè, en ik wil graag wat betekenen, anders ga je de politiek niet in. En ik denk dat dit het platform is waar dat goed kan.
1: Ja. En u had ook wel zin om weer ergens uw tanden in te zetten nadat natuurlijk uw wethouderschap geëindigd was. Niet helemaal naar uw eigen keuze.
2: Nee, zo gaat het natuurlijk. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben weer thuisgekomen. Het raadlidmaatschap is wel echt iets wat ik echt ook heel leuk vind en wat ook heel goed bij me past.
1: Ja, ik heb niet overwogen om te zeggen van als ik dan geen wethouder meer word, dan laat ik helemaal de politiek achter.
2: Nee, dit is echt wel weer het thuishonk. En ik denk dat zo'n landelijk podium ook wat meer tools geeft om ook wat voor die raadsleden te betekenen.
1: Ja, moeten we deze Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nou zien als een soort vakbond voor raadsleden?
2: Nee, dat zijn geen vakbond, maar wel een belangenvereniging. Zoals elke beroepsgroep een beetje een belangenvereniging heeft. Hè. Maar ook in de lokale politiek. Mm-hmm. De burgemeesters hebben een eigen vereniging, een clubje. De griffiers hebben dat, raadsleden hebben dat. Dus dat, de wethouders hebben dat ook.
1: Ja, en zaken die daar spelen, dat is dit moment onder meer. Ja, er moeten allerlei nieuwe raadsleden natuurlijk worden ondersteund. Dat is heel praktisch, omdat die net begonnen zijn. Het gaat ook veel over toenemende werkdruk. En het gaat, dat is heel actueel, over bedreiging en intimidatie van de raadsleden. En er loopt nu net een campagne. Ja. Die is opgestart door Voor Ons Nederland. Die denktank actiegroep van Klaas Dijkhoff, de oud-VVD-fractievoorzitter. Die wil daar aandacht voor vragen. Het blijkt dat dus bijna de helft van de mensen die zich lokaal inzetten voor de politiek te maken krijgt met agressie of intimidatie. Is dat eigenlijk iets wat u ook uit uw eigen omgeving herkent?
2: Ja, meteen. Dat zeg ik ook volmondig ja. Het mooie van het spotje is, je ziet het op landelijke televisie, zie je hem vaak terug. Hè, dat het vanuit het oogpunt van de ouder is. Die dan geconfronteerd wordt met de berichtgeving, berichtgeving.
1: Ja.
2: Met allerlei vuil, zal ik maar zeggen, wat op social media gespuit wordt door allerlei mensen.
1: Ja, die dan geschokt zijn van mijn kind overkomt dit dus in een politieke functie.
2: En ik denk wel, dat is de dagdagelijkse praktijk. Hè. Dat gebeurt veel. Maar het zijn wel ook de excessen. En het gebeurt eigenlijk ook vooral, en daar maak ik misschien nog wel meer zorgen over, op wat kleinere maat. Het is dat onderbuikgevoel wat raadsleden of wethouders of burgemeesters of wat dan ook in het lokale politiek voelen.
1: Maar kijk nou in Dronten, hè, waar u zelf opereert. Dat is toch een gemeente waar de politiek, ik wil het niet gezapig noemen, maar toch niet zo heel hoog opspeelt meestal. Maar komt het dan daar ook voor?
2: Ook daar komt het voor. Ja, en dat heeft te maken, kijk, raadsleden moeten het ook, en dat hoor je ook veel, hè, die moeten ook wel wat gewend zijn. En dat denk ik ook wel, want je moet voor je mening uit kunnen komen. Hè, en dat betekent dat je
1: roept ook wel eens weerstand op.
2: Het roept weerstand op. En ook in zo'n raad, dan moet je, dat is ook het spel. Je hebt verschillende meningen, dan heb je het debat erover. Ja. En daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat als het persoonlijk wordt, op de persoon gespeeld wordt, dat het dan ook, dan wordt het tricky en dan wordt het ook lastiger. Dan gaat het niet meer om de inhoud, maar dan wordt het en dan krijg je dat onderbuikgevoel. Mm-hmm. En dan word je niet meer aangesproken op wat je vindt, maar dan wordt het gekoppeld aan wie je bent en wat je doet en et cetera. En
1: de campagne die dus nu loopt, die laat zien, dat heeft impact op het raadslid zelf, maar zeker ook op de omgeving. Misschien daar nog wel in sterkere mate.
2: Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk meteen zijn weerslag weer op een raadslid. Want als je, als je op verjaardagen zit en iemand zegt tegen je, wat ben je nog mee bezig? Of wat doe je het nog voor? Of je werkgever zegt, ik vind het eigenlijk niet zo heel prettig meer dat je zo aan publiek dingen aan het doen bent.
1: Ja,
2: dan schieten we volgens mij door naar een hele kant die we niet willen.
1: Nee. Want in Almere bijvoorbeeld zijn er na de verkiezingen weerbaarheidstrainingen voor raadsleden gegeven tegen agressie en intimidatie. Is dat tegenwoordig standaard of zou dat moeten zijn?
2: Nou, ik mag hopen dat het niet standaard is. Maar ik begrijp het heel goed. En dat is misschien nog wel de zorg. Dat is misschien nog wel het beste voorbeeld van die zorg, denk ik. Hè? Dat we het nodig vinden om onze raadsleden zo weerbaar te maken dat we daar dus tegen kunnen.
1: En is dat eigenlijk wel de manier waarmee we het moeten oplossen? Of is het ook een probleem van de maatschappij?

0: dezelfde manier aantrekt. Want er zijn ook raadsleden die hun schouders ophalen en zeggen, ja, tegenwoordig hoort dat er helaas bij.
1: Ja. Ja, en die horen er ook bij. Maar ook de mensen die dat niet kunnen. Die moeten net zoveel, hebben net zoveel recht of moeten net zo, zijn net zo belangrijk om in zo'n gemeenteraad te zitten.
0: Ja. Het is misschien ook wel zo dat er zit natuurlijk een soort verharding af en toe in het debat ook. Polarisatie. Burgers voelen zich ook vaak in de kou gezet door de politiek. Moet je daar ook naar kijken? Want dat kan soms natuurlijk ook wel extreme reacties oproepen.
1: En dat snap ik. Want er zijn ook onderwerpen, en zeker tegenwoordig, hè, die best wel, waar de meningen heel erg ver uiteen liggen. En dat snap ik ook heel goed. En dat hoort ook in een gemeenteraad. En in de gemeenteraad hoort dat ook besproken te worden. En daar hoort ook, zeg maar, het debat gevoerd te worden. En dat mag ook. En dat is ook waar we het voor doen. Maar nogmaals, als het persoonlijk wordt, dus als het echt op de man gespeeld wordt, en als de persoon achter het raad zit, of hè, als die wordt aangevallen, in zijn persoonlijke sfeer, om wie die is, hè, om zijn geaardheid of om zijn religie of wat dan ook, om dat soort zaken, ja, dan gaat het wel echt de verkeerde kant op.
0: Hebben we het persoonlijk wel eens meegemaakt?
1: Niet in die mate, maar je merkt het wel. Je voelt wel, en dat zit hem in kleine dingen, hè, dat je even een moment hebt dat je denkt, oh, weten mensen waar ik woon? Of weten mensen waar ik op dat moment ben? Of dat soort, want dat kennen we allemaal, denk ik wel.
0: Maar wat voor momenten denkt u dat dan?
1: Je hoort het veel ook om je heen. Hè? Dat mensen zo'n onderbuikgevoel, dat noem ik toch maar steeds weer. In de supermarkt, als je even ergens loopt, hè, en dat je toch even raar aangekeken of wat dan ook. Ja, je gaat toch over je schouder kijken. En dat is iets wat we niet moeten willen.
0: Nee. Een campagne roept iedereen op zich uit te spreken als een raadslid wordt bedreigd. Dat is eigenlijk toch waar ze naartoe willen. Steun een raadslid dat bedreigd wordt. Helpt dat?
1: Nou, dat is een beetje die samenleving die we weer aan het werk willen zetten. Want eigenlijk moeten we elkaar corrigeren erop. Ja. Want ik geloof er echt in dat er een hele grote meerderheid is die hier gewoon niet achter staat en die het er niet mee eens is. Want raadsleden zijn gewoon mensen. Hè? Dat is gewoon ook je buurvrouw of je buurman. Of dat is ook de leraar, zeg maar, die je kinderen staat
0: leggen. Ja, je ziet wel eens af en toe wel eens dat leidt het tot een rechtszaak. En dan staat er iemand terecht. En als je het mag geloven, dan is die persoon zich eigenlijk niet of nauwelijks bewust dat het allemaal zo ernstig overkomt.
1: Ja,
0: alsof het geen mens is. Raad dit maar een soort symbool.
1: Nou, dat is denk ik wel. Dat maakt het heel duidelijk, denk ik. Want en je mag ook iets vinden, hè, van wat een raadslid vindt of de mening daarvan. En je mag ook iets van het thema van het onderwerp vinden, maar als het echt over de persoon gaat, en dat schijnen ze zich blijkbaar niet bewust, niet genoeg bewust, dan ga je grenzen over.
0: Ja. Zijn er ook mensen, denkt u, die om die reden afzien van activiteiten in de lokale politiek? Die denken, ik ga me hier niet aan wagen.
1: Ik zou graag nee zeggen. Dat weet ik niet, want dat zal ik natuurlijk nooit weten. Maar ik kan mij best wel voorstellen dat je denkt, nou, wat begin ik aan? Hè? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen gaandeweg denken, waar ben ik aan begonnen? Ja. Dat je dat ook in je omgeving hoort, maar ook zelf denkt. Dus ik zou willen dat het niet zo was. En
0: misschien ook wel dat je denkt van, nou, ik ga dit onderwerp maar niet aankaarten. Of niet posten op sociale media, dit standpunt.
1: Ja, dan ben je echt. Dan kom je echt aan de grens van de democratie, vind ik. Want als je dat al moet gaan overwegen als volksvertegenwoordiger. Je denkt, nou, dit moet ik maar beter niet gaan bespreken. Ja, dan word je eigenlijk monddood gemaakt door de angst. Of in ieder geval door het onder. Ja, dat ongenof, een beetje dat onheimische gevoel dat je denkt, nou, hier begin ik dan maar niet aan.
0: Ja. Ja. Kan de Nederlandse Vereniging van Raadsleden nog iets doen in deze kwestie?
1: Op individueel niveau zijn we ook belangenbehartiger. Hè? Dus als je als raadslid met iets zit, en dat kan inhoudelijk zijn, maar dat kan ook op dit soort zaken zijn, dan kun je bij ons terecht. Hè? Dan krijg je daar tips en begeleiding ook voor. Maar ook in bredere zin. Want dit is natuurlijk niet een Flevolands of een Drontens of wat dan ook probleem. Het is echt een Nederlands een probleem.
0: En niet alleen voor raadsleden, ook wethouders, burgemeesters.
1: Exact. En daarom vind ik het spotje ook zo mooi dat het breder wordt getrokken. Ja. Maar ik denk dat het ook goed is om dit ook in het Haagse uit te kunnen spreken. En ook te kunnen zeggen, jongens, let hier nou op. Want je ziet vanuit Den Haag veel dat er naar gemeentes wordt overgeheveld. En nou, daar kun je ook wat van vinden. Maar het is een feit dat dat gebeurt. Maak dan ook dat je je wat zorgen maakt over die raadsleden, dat ze dat werk ook kunnen doen.
0: Raadsleden liggen in de vuurlinie.
1: Nou ja, we zijn wel de eerste lijn. Hè? Als je het over burgers hebt, die gaan niet naar de ministeries om daar iets te vinden, maar die gaan naar het gemeentehuis om iets te vinden. En dat zie je ook echt op gevoelige raadsbijeenkomsten, dat er ook een hele volle tribune is. En dat is ergens heel mooi. Maar dat mogen ze nou ook iets meer beseffen, dat wat je daar besluit of daar naar de gemeente overhevelt, dat wel de consequentie heeft dat daar ook de eerste confrontatie is.
0: Goed, u gaat zich daar sterk voor maken als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Peter Duvekot, heel erg bedankt.

0: over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag, de strijdbijl is begraven. De grote politieke tegenstanders Pro en VVD zitten sinds 2 maanden gezamenlijk in de nieuwe Almeerse coalitie. En dat leek voor de verkiezingen van maart nog bijna ondenkbaar. VVD dus na ruim 2 jaar terug in het college met als wethouder Leslie van Hilten. Mevrouw van Hilten, het had volgens mij heel weinig geschild of u was de allereerste Almeerse wethouder in de geschiedenis die in de eigen stad was geboren.
2: Is dat zo? Ja, nee, ja. Het is bijna ben ik hier geboren. Er was op dat moment nog geen ziekenhuis, dus ik ben in Amsterdam geboren. Maar na 10 dagen ben ik inderdaad de brug overgekomen en niet meer weggegaan.
1: Nee, dus Almere zit in uw hart en in alles eigenlijk. Ja. En dan nu wethouder zijn.
2: Ja, dat is echt ontzettend mooi. Het is echt een eer dat je in je eigen stad, waar je bent opgegroeid, waar ik mijn eigen gezin heb gesticht, waar mijn hele familie woont, dat je daar ook in je eigen stad wethouder mag zijn. Dat is echt ongelooflijk mooi.
1: Ja, en u bent nu 2 maanden bezig in deze functie. Het was natuurlijk grotendeels tijd van het zomerreces, maar het is natuurlijk wel een mooie tijd om de boel een beetje te leren kennen. Hebt u al het idee of het u past? Het wethouderschap?
2: Nou ja, wat ik al zeg, het is een ontzettende eer dat ik dat mag doen. Ik heb heel veel mensen ontmoet, heel veel buiten het stadhuis, maar ook in het stadhuis. Er zijn hele grote opgaves ook voor Almere. En ik pak dat vol motivatie met beide handen aan om onze stad nog mooier te maken.
1: En het is ook leuk om te doen?
2: Absoluut.
1: Ja. Daar begon ik net mee. Toch ook wel bijzonder dat er weer een samenwerking tot stand is gekomen tussen Pro, het vroegere GroenLinks en PvdA, en de VVD aan de andere kant. Was eigenlijk iedereen in de VVD-achterban daar gelukkig mee?
2: Nou ja, wat het is, in de politiek zijn er altijd verschillen. Iedere politieke partij kijkt anders naar hoe onze stad in dit geval vooruit moet. En het is ook een kunst om binnen de politiek die verschillen te gaan overbruggen. Daarom hebben we ook compromissen gesloten. En want we hebben uiteindelijk 1 gezamenlijk doel. Dus namelijk Almere vooruit helpen.
1: Ja,
2: en
1: zo heet
2: die
1: ook het
2: verbinding,
1: college-akkoord.
2: Exact. Ja. En dat is ook die verbinding die we met elkaar hebben gezocht. En daar hebben we allemaal vertrouwen in.
1: Ja, ik begrijp ook helemaal hoe dat werkt hoor. Maar ik vroeg me wel af, als lijsttrekker in de campagne hebt u natuurlijk heel hard geroepen. Het moet allemaal totaal anders. Hè? Dat linkse stadsbestuur, dat moet maar eens afgelopen zijn. U wilde ongeveer alles terugdraaien wat er door het vorige college was ingevoerd. U zei ook hier in Over Flevoland gesproken in de campagne. Op basis van de inhoud denk ik niet dat wij als VVD met PvdA en GroenLinks in 1 coalitie kunnen gaan. Dat is dan toch wel een hele ommezwaai die er dan na de verkiezingen plaatsvindt. Is dat dan nog wel geloofwaardig als je dat soort uitspraken eerst gedaan hebt?
2: Nou ja, ik denk het uiteindelijk wel. We hebben gekeken ook naar de verkiezingsuitslag. En daarin is ook heel duidelijk gekomen dat Pro de grootste is. En dat wij als VVD daarin de tweede partij zijn.
1: U moest
2: en
1: een toontje lager zingen.
2: Nou ja, ik weet niet of dat per se een toontje lager zingen is.
1: Nou, daar komt het dan toch wel een beetje op.
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het juist is dat je, als je ziet dat 2 partijen hebben gewonnen, dat er ook een verantwoordelijkheid ligt voor beide partijen om ook recht te doen aan de verkiezingsuitslag.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. En dat vind ik ook goed dat partijen compromissen sluiten met elkaar. En daar wil ik niks aan afdoen. Maar hebt u dan achteraf spijt dat u er voor die tijd zo hard bent ingegaan? Ook de afgelopen 2 jaar in de oppositie?
2: Nee, absoluut niet. Wij hebben een coalitie gezien vorige periode die echt de stad een bepaalde richting aan het duwen was, waar wij als VVD het niet mee eens waren.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd leven we ook in een land waar we een democratie te respecteren hebben. En dat betekent ook dat soms partijen, en in dit geval Pro en de VVD, ook gewoon over hun schaduw heen moeten stappen voor het grotere belang. En het grotere belang is Almere.
1: Maar terugkijkend op die scherpe oppositie die u gevoerd hebt, moest er nog veel worden gladgestreken voordat deze coalitie tot stand kon komen?
2: Nou, we hebben wel gesprekken gehad over verschillende onderwerpen. Echt gladstrijken niet. Maar we hebben wel goede gesprekken gevoerd.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Er is wel behoorlijk bezuinigd, zag ik in het coalitieakkoord, het hoofdlijnenakkoord, op klimaatmaatregelen bijvoorbeeld, op diversiteit, paradepaadjes van de vorige coalitie. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel een robbertje vechten is geweest tijdens de onderhandelingen.
2: Nou ja, het is uiteindelijk keuzes maken. En we zijn uitgegaan van een gezamenlijk doel, en dat is namelijk Almere vooruit helpen. En daarbij hebben we gekeken, wat hebben we nou echt nodig in deze stad om onze stad veilig, schoon en heel te houden. En daarbij hebben we keuzes gemaakt als coalitie, onder andere te bezuinigen op extra klimaatmiddelen. Het is niet dat wij nu iets niet gaan doen, maar de extra middelen. En ook op diversiteit. En ik denk dat dat prima uit te leggen is.
1: Maar ja, aan de andere kant hebt u het niet voor elkaar kunnen krijgen om de lastenverzwaringen terug te draaien.
2: Nee, ja, het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet om verder omhoog gooien.
1: Nee, alleen met de inflatie, hè?
2: Alleen in de inflatie.
1: Ja. Als één ding duidelijk is, is dat de financiële positie van Almere niet heel florissant is. Het is een van de hoofddoelen van deze coalitie om de financiën structureel op orde te brengen. U hebt de portefeuille financiën, dus vraag me wel af, wat geeft u nou het vertrouwen dat het u wel gaat lukken waar uw voorgangers echt zo mee geworsteld hebben?
2: Nou ja, we hebben in de coalitie ook besproken met elkaar dat financiën gewoon een van de belangrijkste onderdelen is van het plan dat we voor Almere hebben.
1: Ja, noodgedwongen moet dat ook wel.
2: Noodgedwongen. Ja. We zien natuurlijk dat er een enorm tekort is, met name op de jeugdzorg. Ja. En daar moeten we gewoon een pakket aan maatregelen voor maken om uiteindelijk dat ook te kunnen opvangen. En iedereen voelt die verantwoordelijkheid. En niet alleen in de coalitie, maar ik merk het eigenlijk raadsbreed. Hmm. Dat iedereen die verantwoordelijkheid ook nu voelt.
1: Ik heb niet het gevoel dat u er alleen voor staat.
2: Absoluut niet. We moeten dit samen doen. En vanuit die gedachte hebben wij alle vertrouwen erin dat het goed komt.
1: Ja, het heeft wel consequenties, hè? Want ik begrijp dat tot 2028 is het wel echt sappelen.
2: Nou ja, het uiteindelijk gaat het om keuzes maken. Wat ga je wel doen en wat ga je niet doen? Ja. En dat zijn gesprekken die we met de hele raad willen voeren. Omdat we uiteindelijk gezamenlijk die verantwoordelijkheid moeten dragen.
1: Ja. Ik vroeg me wel af, want het zal natuurlijk niet zonder slag of stoot gaan. Er is ook een hoofdlijnenakkoord. Dus dat geeft ook wel aan dat er nog ruimte is. Ook ruimte natuurlijk om het oneens te zijn over keuzes die gemaakt moeten worden. 2,5 jaar geleden leidde oneenigheid over financiële keuzes tot een breuk in de coalitie. Het VVD verdween toen uit het college. Is de kans niet levensgroot dat we ergens tijdens de rit weer een vergelijkbaar scenario gaan meemaken?
2: Nou ja, we hebben bewust gekozen voor een hoofdlijnakkoord. Juist omdat we niet willen dat het oppositie-coalitie wordt, maar dat we gezamenlijk die verantwoordelijkheid dragen. En dat we juist ook de oppositie erbij willen betrekken. En dat is de reden dat we een hoofdlijnakkoord hebben gekozen.
1: Maar legt het niet ook de kiem voor oneenigheid binnen de coalitie?
2: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen met elkaar heeft afgesproken en heeft gezien dat het tot in detail vastleggen van een coalitieakkoord ook kan leiden tot heel veel gedoe. En wij hebben nu gekozen voor hoofdlijnen, omdat we dat gesprek willen voeren op die belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld financiën.
1: Ja, er was nog wat grappig in de raad, hè, bij uw aantreden, dat u deze post kreeg zonder echte financiële expertise. Trekt u zich dat aan?
2: Absoluut niet, want financiën gaat verder dan alleen de techniek. Financiën gaat over keuzes maken. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Ja. En dat is bij uitstek een politiek onderwerp.
1: Ja, ja, dat zegt u steeds, hè? We gaan scherpe keuzes maken. Hebt u dan al bepaalde onderdelen voor ogen? Want dat zegt u er ook vaak bij. We gaan kijken of beleid effectief is. Als het dat niet is, ja, dan moeten we daarmee stoppen. En dan besparen we daar geld mee.
2: Nou ja, dat is uiteindelijk wel het doel. We moeten kijken, is het doelmatig en effectief? Ja. En als dat niet blijkt of onvoldoende blijkt, ja, dan moeten we niet blijven vasthouden aan iets dat niet heel goed werkt. Heb ik daar nu al zicht op? We zijn daar nu mee bezig. Omdat je ook niet wil dat je iets gaat afbreken wat uiteindelijk wel grote consequenties heeft. Dus je moet daar heel zorgvuldig naar kijken wat we wel of niet kunnen laten vallen. En daar zijn we op dit moment mee bezig.
1: Ja, het wordt nog best, want de begrotingsonderhandelingen die komen er alweer snel aan. Dan moet u met de billen bloot, als het ware.
2: Ja, we gaan daar de gesprekken voeren. Binnen het college, binnen de coalitie en natuurlijk met de gehele raad.
1: Ja. Ik ben geen typische bestuurder, dat zei u ook tegen de raad toen u begon als wethouder. Gaat er ook iets veranderen in de manier van besturen?
2: Nou, ik denk dat we dat eigenlijk nu al zien. We zijn een college waarin je drie wethouders hebt die eigenlijk minder ervaren zijn als het gaat om besturen. Heel erg Almeer zijn. Ja. Al de stad heel goed kennen, daar opgegroeid zijn.
1: Ja, dat zijn Jordi Hulsebos, Aya Selman en uzelf.
2: Ja. Klopt, en daartegenover staan drie wethouders met wel ervaring, bestuurlijke ervaring, maar kennen de stad minder goed.
1: Ja, dan hebben we het over Paltang, die kent inmiddels de stad natuurlijk wel, maar ja, wel van buitenaf ingevlogen. Dan hebben we Jan-Bert Vroegen, nieuwe wethouder, en
2: Evert-Jan
1: Slootweg. Ja,
2: klopt.
1: Precies.
2: Ja, en dan is juist een hele mooie combinatie, omdat we elkaar daarin ontzettend kunnen helpen. De stad beter leren kennen en ook de fijne kneepjes van het besturen onder de knie krijgen.
1: Nou, beloof wat voor de komende 4 jaar. Wethouder Leslie van Hilton, heel erg bedankt. Volgend weekend dan is er weer over Flevoland gesproken. Dus heel graag tot dan.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Rianne Vinken, projectleider vanuit de provincie voor de opening van de Landelijke Monumentendag. En Jerry Huisman, bestuurslid van de Stichting Open Monumentendag Lelystad. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Leuk dat jullie er zijn. Ja, volgende week vrijdag is de landelijke opening van de Open Monumentendag in Flevoland. Een opening in Flevoland. Jerry, hoe gaat zoiets? Krijg je een belletje van de organisatie van de Monumentendag met de vraag... nou, willen jullie het doen dit jaar?
4: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Maar ik denk dat het wel een hele mooie vraag is voor Rianne.
3: Ja,
4: want die gaat over de opening.
3: Dat denk ik ook. Nee, we hebben geen belletje gekregen. We hebben een mailtje gekregen vanuit Nederland Monumentenland. Dat is natuurlijk de organisatorische partij achter het weekend. En dat mailtje hebben wij vorig jaar juli al gekregen. Ruim op tijd. Ja, dat moet natuurlijk ook wel. Want daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Dus nee, juli, dus voor de zomervakantie. En dan moet je dat natuurlijk wel eerst even geheim houden. Dus het is een leuk geheimpje. Daardoor is het ook een lastig geheim. Omdat je wilt het eigenlijk van de daken schreeuwen... dat we het in Flevoland mogen organiseren. Maar super tof.
2: En Jerry, jij bent dan van de Stichting Open Monumentendag in Lelystad. Wanneer hoorde jij dat dan van, het komt naar ons toe?
4: Oh, dat zal net even voor de zomer zijn geweest, even uit mijn hoofd.
3: Ja, of net na de zomer. Toen hebben we een intern comité opgesteld met alle gemeentes. En natuurlijk ook comité Lelystad. Om dat programma vorm te geven. Dus ik denk dat dat in september, oktober is geweest.
2: Toen in Lelystad ook meteen door het dolle heen?
4: Ja, we hebben natuurlijk elk jaar Open Monumentendag. En dan hebben we altijd een eigen opening. Maar ja, zo grandioze opening als dit jaar. Dat hadden we niet kunnen dromen natuurlijk.
2: Ja, geweldig.
5: Ja, want waarom is die landelijke opening dit jaar dan in Lelystad?
3: Nou, de opening is echt in de hele provincie. Ik snap dat je zegt Lelystad, omdat daar
5: plaatsvindt. Daar is voor gekozen, hè? Want normaal gesproken is het één stad, volgens mij, toch?
3: Het is normaal gesproken.
5: Schiedam bijvoorbeeld.
3: Het is normaal gesproken één stad. En dat het dit jaar op provinciaal is echt ook uniek. Maar de reden is omdat wij bestaan natuurlijk 40 jaar als provincie. Maar ook Nederland Monumentenland bestaat dit jaar 40 jaar. En we hebben vooraf een bid ingediend. En dat hebben we natuurlijk een beetje aan elkaar gekoppeld. En dat...
5: Je moest er wel voor inschrijven, zeg maar. Het is niet dat ze gewoon kiezen...
3: Je moet wel echt een indiening en eigenlijk al een plan voorleggen... van hoe wil je dat dan organiseren. En zij vonden dat dubbele jubileum gewoon heel tof. En toen hebben ze het aan ons gegund.
2: Ja, maar dat er niet mee te maken dat Lelystad misschien te klein was... of niet bijzonder genoeg om het alleen in Lelystad te openen?
3: Nee. Het is echt, we hebben echt een bid ingediend voor de hele provincie. En de hele provincie is die avond ook betrokken.
2: Ja. Maar goed, dus een evenement op de Batavia-werf in Lelystad. Jerry, kan je al iets vertellen hoe die opening zelf er dan uit gaat zien?
4: Hoe dat precies eruit gaat zien, moeten mensen maar komen kijken natuurlijk. Er is een programma. Ik ga deze toch weer even doorgeven aan Rianne. Want anders pak ik te veel credit voor het hele gebeuren.
3: Ja, jongens, wat moet ik vertellen? Nou, het wordt heel tof. We hebben echt een evenement. We gaan iets met de kiekendief doen. Symbool van Flevoland natuurlijk, dus kan niet ontbreken. Maar live op het podium, maar ook met video-animatie. Optredens tussendoor met lokale artiesten. Van alles wat, klassiek tot rap. Dus alles komt voorbij. Ja, gewoon komen kijken. Ja, dan goed. Zie je het vanzelf.
5: Ja, Jerry, ben je gespannen hiervoor? Of?
4: Gespannen?
5: Ja.
4: Weet je, zoals voor elk weekend heb je natuurlijk nog wat laatste dingetjes te organiseren en te regelen. Maar we zitten wel in de fase dat we nu kunnen kijken van het is geregeld. Het wordt een hartstikke mooi programma het weekend. Allemaal leuke dingen om te doen. Mensen kunnen op de website kijken bij ons wat er dan precies te doen is. En het is, laten we hopen, mooi weer. En dat mensen daar massaal op uittrekken.
2: Ja. Zo'n opening komt dan naar onze provincie, maar het is de landelijke opening. Wie moet dat eigenlijk betalen dan?
3: Dat betalen we vanuit de provincie. Wij hebben natuurlijk dat bid ingediend. En wij zijn eigenlijk de organisatie daarachter. Dus dat betaalt natuurlijk de provincie. Alle gemeentes en het waterschap zijn aangehaakt in ons intern comité. En die dragen ook echt wel bij. Dus het is echt wel een gezamenlijk feestje.
5: Ja, weet je ongeveer hoeveel het kost?
3: Dat weten we, maar ga ik niet noemen. En dat heeft ermee te maken dat ik andere gemeentes niet wil afschrikken. Het ligt namelijk helemaal aan het programma wat je zelf samenstelt.
5: Je hebt daar zelf vrijheid in.
3: Namelijk. Ja, je hebt er zelf vrijheid in. Er zijn gemeentes die betalen 60.000 tot 100.000. Maar er zijn ook gemeentes die betalen veel meer. Vanuit de provincie zitten we wel boven die 100.000. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we op 7 locaties... en als je de Batavia-werf meetelt, 8 locaties... Ja, daar moet techniek, licht, cultuur, ja, dat tikt natuurlijk aan.
5: Ja, want we hebben het net gehad over wat er dan gaat gebeuren bij Batavialand. Maar dat 7 locaties. Hoe gaat dat vormgegeven worden? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
3: Ja, we hebben dus we hebben eerst de opening van 8 uur, van 7:45 tot 9:15. En dan van 9 tot 11 zijn er 7 monumenten in de provincie open. 1 in elke gemeente.
5: In de avond is dat?
3: In de avond, ja. 1 in elke gemeente plus een locatie van het waterschap. En daar zijn de beheerders van die monumenten om in gesprek te gaan met bezoekers. Er vindt cultuur plaats van zang, dans. Eva Vriend gaat optreden in het gemaal met haar concertlezing. We doen iets met licht. De light painters hebben ook een belangrijke rol die avond. Die ook uit Flevoland komen. Dus het wordt echt een combinatie van licht,
4: echt een
3: show.
4: Flevolands feest. Ja,
2: ja echt ja. Een Flevolands feest waar je bij hoopt dat er heel veel mensen op afkomen. Maar Jerry, ik kan me voorstellen dat de hoop ook is dat mensen daarna de monumenten ook nog weten te vinden. Is dat ook een doel van zo'n opening?
4: Nou ja, dat is een doel. Een ander doel is natuurlijk dat er gewoon onder de aandacht gaan brengen dat zelfs zo'n jonge polder als wij zijn, hè, en zoals een jonge stad als Lelystad is, dat inmiddels begint te rijpen ook. En dat we inmiddels ook gewoon monumenten hebben. En dat we daar ook trots op mogen zijn. En,
2: ja, misschien dat we inderdaad trots moeten zijn, want wij hebben wel eens berichten op de site staan, hè, dat bijvoorbeeld het station in Lelystad dan ook een rijksmonument wordt. Ja, de reacties zijn niet altijd positief, want mensen vinden het vaak helemaal geen mooie gebouw.
4: Ja, net zoals dat niet iedereen sushi kan waarderen. Het is je hebt er iets mee of je hebt er niets mee. En dan vaak hoor je dan de mensen die er niets mee hebben, die hoor je dan meestal het hardst. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die het echt wel mooi vinden. En ook mooie herinneringen aan bijvoorbeeld een gebouw hebben, aan het station of aan de Kubus.
5: Is dat inderdaad niet het beeld van een monument? Als ik aan een monument denk ik aan iets ouds, iets van heel vroeger van betekenis. Terwijl als je een station neem je gewoon voor waar aan. Dat is gewoon het gebouw. Moeten we dan niet inderdaad in ons hoofd als Flevolanden ook gewoon een beetje anders gaan denken daarin?
3: We zijn natuurlijk jong en we staan bij 40 jaar. We hebben natuurlijk geen middeleeuwse kastelen, nee, zoals andere steden dat hebben. Maar ik denk dat in Flevoland in ons DNA zit natuurlijk veerkracht. En dat is ook het thema van dit jaar. Dus dat past natuurlijk ook gewoon heel goed. En dat verhaal, hè, dat je zei, dat station, dat niet iedereen dat even mooi... Mag ook schuren, hè? Dat verhaal van, wat moet je nu met gebouwen doen? Moet je dat gaan afbreken? Moet je dat gaan renoveren?
5: Een soort open discussie eigenlijk.
3: Ja, precies. En dat past natuurlijk ook wel weer bij onze provincie.
4: Ja, en een monument is natuurlijk meer dan een leeftijd aan een gebouw. Het is meer een wat voor functie heeft, wat voor verhalen zijn eraan gekoppeld, wat voor rol speelt er in een maatschappij. Weet je, ik kan nog heel goed herinneren, het is heel lang geleden dat ik met de eerste trein van Lelystad naar Almere buiten kon. Je moet voorstellen dat je voor die tijd ging je alleen maar met de openbaar vervoer, met de bus over de dijk, zoals we in het weekend ook hebben. Ja. Die lijn 154 die weer 2 keer over die dijk gaat rijden. Ja. Dat was je enige uitvluchtweg, dat klinkt een beetje fatalistisch, maar was je enige toegangspoort naar de buiten de polder.
2: Ja, precies.
4: En dat leeft. En dat maakt dat, denk ik, wat een monument maakt.
2: Ja. Nou, een overzicht van de monumenten die je kan bezoeken tijdens de Open Monumentendag staat op de website openmonumentendag.nl.
5: Ja, we hebben natuurlijk, je hebt heel veel monumenten hier. Hebben jullie iets zelf nog, één monument die nog op jullie wensenlijsten staat? Niet per se in Flevoland, misschien juist op een andere plek, dat je zegt van nou...
3: Ja, ik vind deze lastig. Ik ben een kastelenmeisje, dus ik hou heel erg van kastelen. Maar daardoor heb ik er ook heel veel gezien in Nederland. Ik denk wel, als ik wat groter kijk, dan staat bijvoorbeeld de Mont Saint-Michel in Frankrijk wel hoog op mijn lijstje.
5: Jerry?
4: Ja, ik ga het even dichter bij huis zoeken. Maar dat is natuurlijk omdat ik van de Open Monumenten Lelystad ben. Aan de Visvijverweg, daar staan die staan 2 dienstwoningen in de tijd van het begin van Lelystad. Ja, die staan er helemaal vervallen bij. We wilden daar ook graag een fietstocht langs doen. Als soort afscheidsrondje van gebouwen die verdwijnen, die we misschien hadden moeten bewaren.
2: Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Rianne Vinken, kastelenmeisje en projectleider bij de provincie Flevoland. En Jerry Huisman, bestuurslid van de stichting Open Monumentendag Lelystad.
3: Dank jullie wel.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.
1: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind waait uit het zuidoosten en is veelal zwak. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden met soms wat zon. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden bij een matige zuidenwind. Later in de ochtend en in de middag loopt de temperatuur flink op. Het kwik komt uiteindelijk uit op een zomerse 25 of 26 graden. De wind is morgenmiddag matig en draait in de loop van de middag van zuid naar zuidwest. Daarbij schijnt de zon geregeld, maar in de avonduren neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De zuidwestenwind is morgenavond vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Flevoland, van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.